Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden.
2: Ah, lekker.
1: Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Goedemorgen allemaal. 6:02, daar zitten we weer hoor. Het is weer een nieuwe week. Maandag de 27e van juli. Ik zie allemaal weer gezellige mensen in de inbox. Ach, dat doet mij deugd. Mocht je er ook bij zijn, dan mag je je melden natuurlijk. Je mag je even laten horen. NPO Luister kun je daarvoor gebruiken. Die handige gratis app van de publieke omroep. De A17, daar is een afrit afgesloten. Wil ik je even meegeven namens de ANWB Roosendaal-Dordrecht. Dat is bij Roosendaal-Noord. Succes!

Adios, dit was Kido van der Graaf. Wij gaan weer even hard op peilen. Dat gaan we doen. Hard of zacht peilen. Waar heb je het meeste zin in? Want het weekend ligt weer achter ons. De week is weer begonnen. Denk je van, nou, doe maar eens even rustig aan. Dan heb ik voor je bijvoorbeeld André Hazes.

0: Heuken. De Heino's, laat het weten, waar heb je meeste zin in? Een zachte van Hazes of een harde, een keiharde van de Heino's? Je mag het laten weten in het appje.
1: Hey Marcel, goedemorgen. We zijn de Grientjes weer aan het kort weekend voor de maandag. En je moet nog even wachten op het andere team van Team Wensbouw.
0: Oh.
1: Want ze hebben hem laten staan in Spanje. Dus hij is een dagje vertraagd.
0: Oh god.
1: Ja, dat kan gebeuren.
0: Ja.
1: Maar ik red mij eigen wel.
0: Mooi.
1: Voor de maandag zal ik je denken aan eentje van de Nieuwvoor. Ursula. Een fijne uitzending. En Titom afknijpen. En droogzwaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen.
0: Dit is broer René van Winsbergen.
2: Je rolt weer uit je bed.
0: Paul staat nog op de luchthaven.
2: Dan is er maar één redding.
0: Ben je lekker mee?

0: Maar ook weer blij dat het maandag is. Ja, dat heb ik altijd. Dat is natuurlijk wel, als je iets doet wat je leuk vindt, dan is het ook altijd fijn dat het weer maandag is op een gegeven moment. Wouter zit hier ook. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Die is aan het aftellen. Die heeft nog een dagje of met deze dag erbij nog 4.
1: Klopt.
0: En dan is het holiday.
1: Dan is het lekker vakantie.
0: Vakantie, ja. Het zijn er vele, hoor. Mijn god, wat is het druk met vakantieverkeer. En bij ons in de stad ook, man. Wat een recreatie is er.
1: Ja, valt het op?
0: Ja, veel toeristen. Ontzettend veel. Ja, sowieso hebben wij, als het zo'n beetje juni wordt. Ja, het begint in mei natuurlijk al. Juni wordt het drukker. Juli is echt helemaal. En augustus.
1: Ja.
0: Boten.
1: Oh, boten natuurlijk.
0: Ja, het ligt natuurlijk rammetje vol met boten ligt het. En schepen ook. We liggen echt joekels tussen.
1: Zo.
0: Ja.
1: Wat vet.
0: Het is het Saint-Tropez van de Noorden. Saint-Tropez bij ons.
1: Ja.
0: Mooi. Nou, gisteren was natuurlijk... Want ik heb vroeger, toen ik Marcelletje was... Mijn ouders, die hadden... Of onze ouders, moet ik zeggen, want ik heb nog een broer. Die hadden ook een boot. Dus wij gingen in de zomer altijd 3 weken met bootje weg.
1: Oh, dan gingen jullie zelf ook gewoon varen.
0: Wij gingen varen, 3 weken lang. En, maar je hebt altijd wel een regendag. Of regendagen. Gisteren was zo'n regendag.
1: Oh, ja.
0: En dan zie ik die bootjes en ik moest gisteren even winkelen. En dan denk ik, ach, dat is ook alweer kneuterig gezellig, zeg maar. Kaartje leggen, een spelletje doen, een Donald Duckie lezen.
1: Ja, het heeft dat ook wel wat.
0: Ja, dat ja, heeft wel wat.
1: Mooi.
0: Moet niet te lang duren, want dan word je knettergek.
1: En gewoon zomaar een dagje.
0: Een dagje.
1: Ja, dat kan wel.
0: Een dagje kan wel. Daarna krijg je natuurlijk ruzie met elkaar. Sla je elkaar tegen de muur op. En,
1: ga je elkaar kiel halen en zo. Dat moet je niet willen. Hij kiel halen.
0: Kiel halen. Ja, dat hebben wij nooit uit...
1: Niet?
0: Nee, hebben we nooit gedaan. Nee.
1: Dan is het nooit lang genoeg geregend.
0: Nou, dat denk ik wel. Dat moet je maar mijn ouders maar een keer vragen. Ik denk het wel. Maar kiel halen, dat is iets van voor onze tijd, zeg maar.
1: Vroeger.
0: Dat was lang geleden natuurlijk, ja. Heb je wel een beetje een lekker weekend gehad?
1: Ik heb een prima weekend gehad, ja.
0: Als in?
1: Naar Brussel geweest.
0: Brussel?
1: Naar Brussel, naar de film.
0: Oh ja, dat zei speciale, je. Ja,
1: op speciale doek.
0: Hoe lang is dat rijden dan? Want het klinkt voor mij heel ver weg.
1: Ja, ik vind het ook ver weg klikken, maar het was gewoon net iets meer dan een uurtje.
0: Oh,
1: een
0: dik uur.
1: Voor mij, ja, gewoon een dik uur. En toen stonden we er al. Dus dat was ideaal. En,
0: hoe was die film? Want ik hoorde, van het weekend las ik allemaal dingen dat mensen klagen. De muziek staat te hard.
1: Het geluid is aan de harde kant.
0: Ja, hè?
1: Ja, en dan is het niet per se de muziek. Maar ja, er zit
0: effect.
1: Een soort monsterachtig wezen zit erin. En dat steken ze op het duur in zijn oog. En dan, nou ja...
0: Oh god.
1: Dat is niet lekker.
0: Nee.
1: Dus dit schreeuwt hij een beetje. Ja, dat was
0: die
1: wel
0: kwam,
1: echt...
0: Die kwam binnen?
1: Die kwam wel degelijk binnen, ja.
0: Want je bent bij de Odyssey weer geweest.
1: De Odyssey.
0: Odyssey. Ja. Oké. Okay.
1: In speciale formaat. Dus een doek, een doek van 32 vierkante meter.
0: In de IMAX was je.
1: In de IMAX zaal.
0: Ja. Mooi, man.
1: Heel vet.
0: Nou, prachtig.
1: Aanrader.
0: Nou, het is mooi om te horen. Als het geluid dan ook nog een beetje op volume doen.
1: Ja.
0: Ik denk, dat hebben ze wel een soort dB-meter of zo. Dat is toch op feestjes heb je dat. Discjockeys moeten vaak ook.
1: Ja.
0: Die mogen maar een x-aantal dB's doen.
1: Die is kapot geweest, denk ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: We hadden het in de discotheek ook. Op een gegeven moment was een vriend van mij die draaide daar. En had de baas van de discotheek die had een limiter tussen gedaan.
1: Oh.
0: Een limiter, dat houdt in dat, net als met je begrenzer op de auto, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Dat je niet harder kan. Dus dan wordt de muziek wordt platgeslagen. Wat had hij gedaan? Had hij heel vernuftig een cassettedekje meegenomen vroeger. Ja. Dit is lang geleden, hè? En jaren 90. En dan had hij dat cassettedekje ertussen gehangen na de limiter.
1: Oh.
0: Technisch gezien wist hij dat te doen. Dus hij komt met dat cassettedekkie en als je die op record drukt en dan het volumeknop, er zit zo'n volumeknop op, harder draaien, kon hij harder.
1: Oh.
0: Had hij zo slim gedaan.
1: Omzeild.
0: Ja, die had het omzeild. Ja, die kon harder draaien in de disco, dat was heel goed. Even wat nieuws van vandaag. Huishoudens zijn in 2026 honderden euro's duurder uit vanwege de gestegen gasprijzen. De hogere belastingen, netbeheerkosten en geopolitieke spanningen. Die kosten een kubieke meter gas nu zo'n 1,37 euro. Energie-experts die adviseren om de tarieven voor de winter vast te zetten. Dus niet meer variabel, omdat een vast contract momenteel veel goedkoper is dan een variabel contract. Ik moet daar eens even naar kijken. Volgens mij heb ik hem dagvariabel.
1: Oeh, daar moet je even naar kijken inderdaad.
0: Ja. In Frankrijk is dit weekend een man opgepakt die 44 flessen dure wijn heeft gestolen uit een woning bij Bordeaux. Het pand stond leeg omdat het gebied was geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden. Agenten die betrapten de inbreker toen ze de lege huizen moesten beveiligen. Ja, 4 flessen, dat zal wel Bordeaux rode wijn.
1: Dat denk ik wel,
0: Bordeaux rood, ja, dat kan, ja. Nou, lekker hoor, rood wijntje, prima. Met 44 flessen, dan kun je even vooruit, zeg maar. Ja. Vanochtend bewolking, lokale bui. Vanmiddag klaart het op, temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Wij spelen even hard of zacht met het rode licht van Hazes. En hurken in de tent van de Heino's.

0: Marco Schuitmaker en zijn nieuwe liedje Loesoe. Op SterrenL's 8 voor half 7. Wij peilen...
1: Hard.
0: Op.
1: Zacht.
0: We peilen even met jou waar je zin in hebt. Heb je zin in een zacht liedje? Dan heb ik zo meteen André Hazes voor je.
2: Ik zie het rode licht. De gordijnen zijn gesloten voor
0: het rode licht.
2: Ik weet je licht daarop.
0: Hebben we zin in Hazes? Dan stuur je even het woordje zacht in onze app. Of heb je zin in hard? Dan worden het de Heino's. Hukken in de tent. Hukken lekker in de tent. Want dan ben je een echte vent. Het is 7:07. Goedemorgen, het is de maandagochtend. Het is Marcel in de morgen vanuit de bunker van Avrotros. Waar wij hard of zacht gaan peilen. Maar ook eventjes gaan horen hoeveel boterhammetjes er nog zijn bij Wim van Dam. Want dit is zijn laatste weekje.
3: Goedemorgen Marcel, Wouter, Clubje, Lionertje, Zedderwende en iedereen vergeten ben. 18 boterhammetjes Marcel. 4,5 werkdag, 9 schaffies. En dan is het klaar. Lekker ja. Man. En dan zijn jullie weer een tijdje van me af tot ergens in november denk ik. Dan gaan we weer verder natuurlijk voor de kerstvakantie. Later en the show must go on.
0: Ik vind altijd het tweede deel van het jaar vind ik altijd veel sneller gaan dan het eerste.
4: Ja, dat snap ik.
0: Dus echt als je zometeen uit de zomervakantie komt... en dat zal ergens tegen september zijn natuurlijk. Ja. Dat is meestal en dan is die hele periode van die zomervakantie allemaal voorbij. Dan gaan de scholen weer open. En dan is het, voor je het weet, is het één recht... is het kerst.
4: Ja, klopt.
0: Dat is het zo.
4: Dus als je twee keer knippert, dan zit de glazen op de deurmat.
0: Daarom.
4: Dan is het kerst.
0: Maar september, let tel maar eens op. En dan is het oktober, november. Nou, dan staan de eerste kerstbomen alweer.
4: Zeker.
0: Dan hebben we het alweer over pepernoten en chocoladeletters.
4: Ja, 100%.
0: En dan is het Merry Christmas.
4: Ja, en daarna is het helemaal gelijk oud en nieuw.
0: Oud en nieuw. Al die toestanden weer. Maar goed, we straks eerst even lekker vakantie. En dan gaan we ook in redelijk snel tempo hier bij Sterren... naar de Nederlandstalige top 1000.
4: Ja, ook leuk.
0: Dat is ook altijd weer een mooi eikpunt in het jaar. Ja, we zin in. Ja, Herman, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Marcel. Walter. Ik ben met mijn moord, Jaden en met Justin op pad.
0: Ja.
5: Naar Wansum, in Brabant. Maar Marcel... Mm-hmm. Wat een weekend. Wat een afsluiting van de Tour de France.
0: Ja, ja.
5: Onze Mathieu van der Poel.
0: Ongekend.
5: Dat was de mooiste aankomst die ik ooit gezien heb. Ik schoot het de mensen in de kram op de bakken. En doe maar van André Hazes zachte. Hé, hey, fijne dag.
0: Ja man, Mathieu van der Poel die was echt ongekend was hij.
4: Dat was goed.
0: Ja, ontketend was hij. Dat was, voor hemzelf zei hij, het was een van mijn mooiste ritten ooit.
4: Oh.
0: Ja, top 3 zei hij. Top 3. Want dit stond hoog op zijn verlanglijstje om deze rit te winnen. Het was natuurlijk, stond niet veel meer op... nou ja, hij kon er niet zoveel meer mee halen, zeg maar. De gele trui was niet meer in zicht.
4: Okay,
0: maar wel een ritwinst op de Champs-Élysées. En dat heeft hij gedaan. En onder toeziend ook van onze Floris Sprenger.
4: Hoi.
0: Want die was op Montmartre.
4: Montmartre, leuk.
0: Montmartre was die.

0: prachtig, hè? Ja, man, die is zo groot fan. En dat die daarbij is, dat die dat gezien heeft. Nou, dat vind ik zo mooi voor hem.
1: Ja.
0: Prachtig. Gaan we even naar Patrick. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Marcel. 10 jaar aan de rest van de Club van Wakkere Mensen. Nou, het wekkertje ging weer vroeg zat. Alle vier. Dus ik kan wel een harde gebruiken, Marcel. Dus gooi de heiners er maar in. Mannen, vrouwen en aanverwante artikelen. Werks allemaal, Tukeluki en de mazzel.
0: Tukeluki, ja, nee, het is inderdaad, het is niet Tinia. Die zit ergens in Italië. Daar is ze inmiddels nou, geland, wil ik zeggen. Maar ze was alles met de auto.
1: Ja, ze was gewoon gereden.
0: Gereden met vriendlief. Normaal gesproken vliegt ze altijd, maar dit keer was met de auto. Ja, normaal vliegt ze altijd. Dan gaan haar ouders met de camper en dan gaat ze met het vliegtuigje. Maar nu was vriendlief is mee natuurlijk. Want ja, het is allemaal...
1: Dikke mik.
0: Zeer dikke mik is het volgens mij wel. Ja, ja, als ze vegen elkaar de tent uit zometeen, letterlijk de tent. Want volgens mij slaapt ze in een tentje.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat gaat hartstikke goed.
0: Denk je?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, zonder wrijving geen glans. Dat is ook waar. Het moet allemaal niet pijzenvrees zijn. Hè? Het moet een beetje yin-yang moeten wel zijn.
1: Zeker, maar dat zal toch ongetwijfeld zijn.
0: Ja, ja, ja. Jesper, goedemorgen.
3: Marcelleke Wouter, goedemorgen. Ja, mensen, en natuurlijk niet te vergeten het clubje van vandaag weer. Het is weer maandag, mensen. Nieuwe week, nieuwe kansen. Kilometer zitten weer op van vanmorgen. Nu onderweg naar de bouw. We gaan er weer een mooie dag van maken. Mensen, werk ze en ciao de bako.
0: Ciao de bako. Ik zit even een beetje door de appjes heen. Ja, dit was wel een lastig hoor. Het was best wel veel hard wat ertussen zat. Maar het is zacht geworden. Even mijn oog erop laten vallen op de inbox. Maar het is André Hazes. Kan ik mooi in de tussentijd nog even zeggen dat je een liedje mag insturen voor de Truckers Track. Zometeen over een minuutje of 10 hebben we weer ruimte voor een vrachtwagenliedje. Heb je een leuke suggestie? Mag van alles zijn. Ook Henk Wijngaard mag je het insturen in

0: je maar nooit gezoend.
1: Vroege vogel.
0: Ja, we doen zometeen weer een vroege vogel uitroepen hier in de uitzending. Alhoewel, wij zelf ook vroege vogels. Wij kunnen onszelf nooit uitroepen tot vroege vogels. Hè? Dat kan nooit.
2: Nee, dat is gek is het.
0: Nee. Maar ja. Nou ja, gek, ja.
2: Het is veel leuker om iemand anders uit te roepen.
0: Ja, dat is het ook. Toch? Dat is ook, ja. Laat me weten of je erbij bent, want dat is eigenlijk voldoende. Want je bent al een vroege vogel als je dit hoort. Je kan gewoon even een appje sturen in onze NPO Luisterapp. Dat doe je even naar Wouter. Die zit erop te wachten de komende, 15 minuten, 20. Ja. Het enige wat je moet doen is
2: je voornaam sturen.
0: Dat zit. Moeilijker gaat het niet worden, jongens. Gewoon even je voornaam sturen. Dan krijg je even wat leuks opgestuurd als je in de uitzending komt. En je mag ook nog even je favoriete liedje aanvragen. Maar dan willen we wel even weten wat je doet vandaag. Dat zit er wel in. Dus even een appje sturen met je voornaam. De dag die start met vrij veel wolkenvelden. En plaatselijk komt er nog tot buien. Vanmiddag trekken de buien weg. Dan breekt de zon vanuit het westen steeds beter door. Bij een matige westenwind stijgt het kwik naar 20 graden in Noord-Holland. 23 graden in Limburg. Vanavond nog enige tijd zonnig. Nou, morgen dan schijnt de zon uitbundig. En met de zuidwestenwind wordt het dan wat warmer. Want dan krijgen we echt warmere lucht het land in. En dan loopt de temperatuur op naar, let op, 25 tot 30 graden. Lekker, hè? Het is 6:04.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam één persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie.
0: Alright, dankjewel Lars. Dan kijken wij nog even naar het verkeer voor dit moment. Nou, het is vakantietijd, maar toch een paar bijzonderheden. De A10 onder andere. Er staat een te hoog voertuig voor de Zeeburgertunnel. Oh-oh. Dat is van knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Door een ongeluk met de vrachtwagen. 27 minuten extra. Daar is de rechterrijstrook gesloten. Nou, aanmelden voor de vroege vogel. Dat doe je in onze app met je voornaam. En in de tussentijd gaan we ook nog op zoek naar een truckerstrekkie. Die ga je zo meteen horen.
1: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Jeffrey Hazen hoor je zo meteen naar Niels Korshuis en Marilou.

0: Maar dat is een beetje gek, is natuurlijk loco loco. Als je loco bent, ben je niet helemaal dat. 6:11. Wij zijn op zoek naar
1: Vroege Vogel.
0: En Vroege Vogels mogen zich melden in onze app. Dat is de NPO Luisterapp. Je doet even je voornaam even sturen. Dan weten we dat je een early bird bent. Dat je één van ons bent. Want ja, Vroege Vogels, dat weet je, Wouter.
2: Die zijn vroeg uit de veren.
0: Die hebben de dikste wormen. Vroege vogels hebben de dikste wormen.
2: Ja.
0: Dus, ja, dat is een gezegde. Ik heb het ook niet bedacht, hoor.
2: Nee, het komt weer helemaal terug ineens.
0: Ja, ja, ja. Laat maar weten of je erbij bent. Je doet het even met een appje sturen, dus met je voornaam. Dan heb ik hier Timmy erbij.
3: Hoi, goedemorgen Marcel.
0: Hey.
3: Ja, wij proberen hier te slapen op kos, maar we hebben geen airco, Luca en ik. Dus we willen iedereen succes werken met werk vandaag.
0: Dat is op kos. Op kos. En dit is gestuurd om, nou, dat is net geleden. Is net voor 6:30 geweest. Zo. Door Timmy en Luca. Die zijn dus op kos en die hebben geen airco. En die hebben nog geen oog dicht gedaan.
2: Sterkte.
0: Ik denk dat ze ergens uit een kroeg zijn gerold.
2: Zo klinkt het wel, ja.
0: Dat denk ik wel, hoor. En dan is er bloedverziekend heet op die kamer.
2: Schrikkelijk.
0: En dan heb je het helemaal mooi te pakken, want dan slaap je waarschijnlijk een gat in de ochtend.
2: Ja.
0: Waarin het natuurlijk ook weer bloedheet
2: wordt. Steeds warmer, ja.
0: Ja, ik weet niet hoe dit gaat aflopen, jongens. Als dit het begin van de vakantie is, dan wens ik jullie nog een hele prettige week. Ja, dat is toch zo.
2: Ja.
0: Bertus, goedemorgen.
4: Ja, Marcel, Wouter, ga je Huub hang op even op de breinaald. Ik ben een vrachtwagenchauffeur. Nou, maak er een mooie uitzending van. Je weet het, ciao ciao en de show must go on. En je weet het nogmaals,
0: wat?
4: Het is zo weer weekend.
0: Het is zo weer weekend, dat is het ook weer, ja. En voor je het weet is het een mooi weekend. Want ik ben voornemens om aanstaande zaterdag een XL-versie van het Piratenuur te doen.
2: Oh, toch wel.
0: Ja, ik ga het wel doen, maar in wat voor hoedanigheid weet ik nog niet helemaal. Maar okay. Of het nou vanuit Hilversum wordt of vanuit mijn Dokkumse piraten-mancave. Want ik weet niet hoe dat hier zit met is dat pand hier überhaupt open?
2: Zo.
0: Op zaterdagavond?
2: Dat geen idee.
0: Nou, ik vrees namelijk van niet.
2: Dat zou best eens kunnen.
0: Dat hier niemand zit.
2: We dat van tevoren hadden moeten aanvragen.
0: Nou, want kijk, we hebben natuurlijk één vandaag hebben we hier bij Avrotros. En één vandaag komt normaal gesproken altijd hier uit de studio vanuit ons eigen pand.
2: Ja, klopt.
0: Maar dat wordt verbouwd.
2: Oh.
0: Dat is al een tijd gaande. En ze zijn al een tijd met één vandaag zitten ze op Mediapark.
2: Oh ja.
0: Dus ik denk dat hier niemand is.
2: Die kans is wel aanwezig.
0: Of de redactie zit hier wel. Dat zou wel kunnen. Maar ik zou dat even moeten navragen. Die uitzending gaat sowieso door. Of dat nou vanuit het noorden komt of hier. Dat maak je als luisteraar. Hoor je daar als goed is weinig van.
2: Dat is het belangrijkste.
0: Ja, dus er wordt meer dan 1 uur. En ik vermoed ook meer dan 2 uur.
2: Oeh.
0: Ja, ik ga er even voor zitten. Ja, het is ook mijn ene laatste piraatuur voor mijn vakantie. Dus ja hoor. Mick is ook bij. Mick die zegt goedemorgen Marcel en Wouter. Zouden jullie voor mij later is morgen van Westie Bronkhorst en de Drieërs willen draaien? Ik ben lekker onderweg naar Zuid-Duitsland voor een lekker weekje op vakantie. Hey, dat is toch prachtig. Zuid-Duitsland. Ik heb nog steeds niks geboekt.
2: Nog steeds niks?
0: Nee, ik zit nu toch echt 2 weken voor mijn vakantie.
2: Ja, de tijd begint te dringen.
0: Nou ja, het is nu last minute werk. Maar het kan nog een dag van tevoren, weet ik uit de ervaring. Want mijn vader heeft het ooit een keer gedaan. Een dag van tevoren geboekt.
2: En waar ging je toen naartoe?
0: Dat was de allereerste keer dat we naar het buitenland gingen met vliegtuig.
2: Zo.
0: Ja, dan kan me nog goed herinneren dat hij thuis kwam. En zelfs mijn moeder wist het niet. Hij zei, ik heb tickets geboekt, we gaan naar Mallorca. Oh, zei mijn moeder. Dat is een verrassing. Ja. En nog mooier zeiden, we gaan morgen. Dus dat was enige stress voor mijn moeder. Want die wist ook wel, mijn vader gaat niks inpakken. Want die is van mijn kaliber, zeg maar.
2: Oh ja.
0: We zijn altijd een beetje traag daarin. Maar dat kan dus prima een dag van tevoren nog.
2: Nou, dat is altijd goed om te weten.
0: Ja, of, dat vind ik ook wel, dat zou je dat doen? Zo'n verrassingsreis.
2: Oeh.
0: Die heb je ook.
2: Ja, maar dan
0: Hoe noemen ze dat ook maar weer? Een
2: Weet ik niet.
0: Hoe noem je dat ook maar weer?
2: Voor?
0: Ja. Is het een surprise holiday? Een surprise, dan weet je niet wat het is. Een mystery holiday.
2: Mystery trip of zo.
0: Mystery trip. Dan heb je geen idee waar je uitkomt. Dus dan kom je op vliegveld en dan krijg je tickets en dan staat op waar je naartoe gaat.
2: Ja, maar dan heb je ondertussen heel je inboedel mee. Want je kan of naar het warme of naar het koude.
0: Nou ja, nu in deze tijd naar de kou, dat is niet echt. Ik zou niet weten waar je naartoe moet. Dan moet je naar IJsland.
2: IJsland,
0: ja.
2: Kan.
0: Dan sta je in je korte broek op IJsland. Ja, ik weet niet hoe warm het op IJsland is.
2: Ja, ik denk dat het hartstikke koud is.
0: Zou het? Ja, toch ook. Dan ga je in zo'n bron zitten, zo'n warmtebron. Zo'n
2: geyser. 9 graden.
0: 9 graden, ja. Dan sta je liever niet met een korte broek.
2: Nee.
0: Nee. Oké, okay, nee, dat gaan we niet doen. We gaan geen mystery holiday doen.
2: Nee, hè?
0: Nee. Dat is ook niks voor mij. We moeten het wel weten waar we naartoe gaan. Goed, we gaan een truckers track gaan we doen. En in de tussentijd mag je je nog even melden in onze inbox met je voornaam. En ik zeg er nog even bij, dat mag en kan zo vaak als mogelijk. Als je denkt, ik moet vandaag die vroege vogel zijn in de uitzending, dan doe je maar even een paar keer meer je voornaam sturen. NPO Luister is de app die je moet gebruiken. Nienke, die kwam wel met een goede suggestie voor de Truckers Track. Een lekker opstartertje voor de maandag van de nieuwe voor. Een oude trouwe diesel. Dat is ook even opstarten, zeg maar.
5: De zon komt

0: een liedje is dit van Helemaal Holland. De Titanic. Zelfs als ik die film kwam echt geen einde aan, hè? Die Titanic.
1: Film, nee, film vind ik vreselijk, maar het nummer vind ik fantastisch.
0: Nou ja, vreselijk. Ja, vond je het een vreselijke film, ja?
1: Daar heb ik niks mee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, ik vind het verhaal altijd wel. Ik vind sowieso die echte documentaires rondom de Titanic heel leuk.
1: Dat vind ik heel mooi.
0: Ja, maar het verhaal is natuurlijk wel een indrukwekkend verhaal. Maar zeker, er komt geen einde aan. Dat had even wat in een snellere versie gemoeten.
1: Ja, het is een terrible lange film.
0: Ja, dat is het. Even kijken. 8 voor 7. Oh, mooi tijd voor de vroege vogel.

0: sommige mensen die hebben er een hekel aan als je met elkaar, zeg maar,
1: ja?
0: De liefde tot hogere sferen brengt.
1: Ja.
0: Dan hebben ze daar liever geen muziek bij, want dat leidt af.
1: Het leidt af?
0: Kan afleiden.
1: Oh.
0: Maar ja, ik denk, ja, het kan ook sfeerverhogend zijn. Als je een lekkere polka op de achtergrond zet, in een goed tempo, zeg maar. Anyways, we gaan eens even naar de telefoon. Wie hangt er?
1: We hebben aan de lijn Rick uit Hoevelaken.
0: Hey Rick, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Marcel.
0: Is het nou bij Hoevelaken linksaf of rechtsaf?
2: Het is bij linksaf, ja.
0: Linksaf, oké.
2: Linksaf.
0: Linksaf bij Hoevelaken. Hey, en je bent onderweg terug van Truckstar. Dan ben je laat.
2: Nee, ik ben alweer aan het werk. Dat is het probleem juist.
0: Oh,
2: ik had
0: zo.
2: Ik beter een dagje thuis kunnen blijven.
0: Maar wanneer ben je thuis gekomen dan van Truckstar? Gisteren?
2: Gisteravond, ja. Om een uur of laten we thuis. Half elf uur.
0: Nou, en die terugrit is altijd mooi, toch?
2: Ja, fantastisch.
0: Dan staan er heel veel mensen langs de weg.
2: Ja, ja.
0: Ja. Echt. Was het kolonne rijden?
2: Ja, we zijn bijna 3 uur bezig geweest om het circuit af te komen. Maar
0: zo.
2: Ja, we hebben wel een fantastisch weekend achter de rug.
0: Wat was het mooiste het afgelopen weekend? Om er even wat uit te halen.
2: Gewoon het feest op zich op de baan. Het is iedereen zijn eigen festival op zich.
0: Oh ja, iedereen heeft zijn eigen muziek?
2: Ja, die neemt gewoon een grote muziekinstallatie mee. Bankstellen gaan er mee, barbecues gaan er mee, zwembaden gaan er mee.
0: Fantastisch.
2: Echt fantastisch. Ja.
0: En gisteren is het niet te veel in het water gevallen?
2: Nee, ja, zondag was iets minder qua weer, maar evengoed nog genoten.
0: Nou, dat is mooi. Maar muzikaal gezien heb je nog iets meegepikt. Volgens mij was onze Danny er ook met zijn piraten power hour.
2: Ja, klopt. Daar heb ik nog bij gestaan. Fantastisch.
0: Ja, was leuk.
2: Ja, zaterdagavond. Hij was er om 10 uur, geloof ik, was de power hour.
0: Ik heb geen idee wanneer die was.
2: Ja,
0: ik zag iets op zijn socials, maar dat was ook leuk.
2: Zeker.
0: Leuk, man. En ben je dan met collega's daar naartoe? Of hoe ga je vanuit het bedrijf iets doen? Of?
2: Ja, nee, wij zijn met de firma van Van Hoofd met een paar chauffeurs onderling geweest. Dirk, die gedurende bij jullie in de uitzending was, die kwam ook nog even buiten.
0: Oh, leuk.
2: Dus,
0: ik vraag me dan af, hoe zit dat dan? Want een vrachtwagen op de weg hebben, dat is natuurlijk geen kattenpis. Dat kost nog wel een paar knaken. Mag je dan zomaar die vrachtwagen meenemen?
2: Ja, super. Ik moet mijn werkgever ook vol bedanken.
0: Ja?
2: Dus, wij mochten gewoon met 4 auto's zijn we uiteindelijk gegaan.
0: Wow.
2: En met 10 collega's.
0: Maar wat zegt hij dan? Is de diesel voor jezelf dan?
2: Nee. Dit
0: ook niet.
2: Die vanuit de zaak.
0: Oké, omdat zijn bedrijf natuurlijk ook wordt geëtaleerd. Ja.
2: Ja.
0: Ik snap het, ja. Oh, wat leuk zeg. Nou, mooi dat het een goed weekend is geweest, Rick.
2: Zeker.
0: En nu
2: gaan we weer volgend aan de bak.
0: Ik zou net zeggen, nu weer lekker aan de bak. Waar ga je naartoe?
2: Ik ben onderweg naar Amsterdam.
0: Hey.
2: Ben ik over 10 minuutjes, dus laat op mij.
0: Laden lossen, wat wordt het?
2: Op een dagje op de bouw aan de gang.
0: Wat? Een dagje op de bouw?
2: Ja, een dagje op de bouw aan de gang.
0: Wat moet je doen dan?
2: Er zijn voornamelijk hijswerkzaamheden en montagewerkzaamheden die wij ook uitvoeren daar ook. Dus eigenlijk van alles wat.
0: Leuk. Hijsen heb je de afgelopen weekend ook al gedaan waarschijnlijk.
2: Ja, ik heb genoeg gehezen, ja.
0: Hey, wij gaan jou eens even uitroepen tot Vroege Vogel voor deze maandagochtend.
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd, Rick. Je krijgt even het leuks opgestuurd en we gaan even een liedje voor je draaien. Wat wil je horen?
2: Mooi werk. Mark en de Helden, alsjeblieft.
0: Ja, ik voor je doen. Succes vandaag.
2: Hey, dankjewel hè.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Giem Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Lekker rustig op de weg met 2 files maar. Dat is de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Beverwijk-Oost. Daar heb je 2 minuten extra, komt door wegwerkzaamheden. En de A16 Breda richting Rotterdam. Daar een ongeluk met een vrachtwagen. Voor Dordrecht heb je 36 minuten extra rijden. De rechterrijstrook is dicht.
0: Marcel de Vries.
4: Ja, goedemorgen. De ochtendshow tot 10 uur vanochtend voor een spliksplinternieuwe week. Laat je maar gezellig horen in onze

0: door. Wolter Kroes en haal alles uit het leven. Zo is het. Bring het eruit. 9 over 7. A very good morning.
1: Een hele goede morgen. Deze maandag 27 juli. Hopelijk een beetje een goed weekend gehad. Wouter die heeft een film gezien op het meer dan grote doek.
2: 32 vierkante meter.
1: Allemachtig. Dat weet je gewoon, 32 vierkante meter.
2: Ja, ik kreeg zo'n infoboekje. Het was ook, was ook daadwerkelijk op een rol film.
1: Op een rol?
2: Ja, dus dat is, hij heeft die film dus echt geschoten op 35 of 70 millimeter formaat.
1: Oké, okay, ja.
2: Echt dus, daadwerkelijk op een rol dus.
1: Ja, ja.
2: Was 640 kilometer aan rol.
1: Waarom zou je het willen, hè? Deze tijd zou ik zeggen. Maar...
2: Ja, dat is authentiek.
1: Ja, maar wel mooi dat er heeft een bedrijf, het Urk, heeft ermee geholpen.
2: Ja, klopt. Met de boot.
1: Ja, met die rips. Met, met die boot inderdaad. En er was een man in Friesland die heeft nog gevaren. Ik zag een stukje op de socials. En ik was toevallig dit weekend op Urk.
2: Hé, hey, wat goed.
1: Ik was even op Urk.
2: Ben je ook gaan varen?
1: Ben niet gaan varen. Nee, dat was heel kort voor een tussenstop. Ik dacht, ik ga even een visje halen op Urk.
2: Lekker.
1: Want ik was op Lelystad. In Lelystad, sorry. Ik ga even nu verkeerd in. Ik was in Lelystad en op Urk.
2: Mooi.
1: Zo hoor je dat dan te zeggen natuurlijk. Dus, en in Lelystad, daar had ik ook al wat lekkers gekocht. Ja, daar heb je natuurlijk de shopping. Daar.
2: Oh, ja, ja, ja.
1: Daar was ik. En ik zal geen namen noemen. Maar daar zit zo'n winkeltje. En die heb je in meerdere van die outlets.
2: Ja.
1: En daar ga ik de naam ook niet van noemen. Want dat is een reclame. Maar daar kun je chocolaatjes kopen. En de mensen die nu luisteren, die daar ook wel eens komen, die weten dat, waar ik het over heb.
2: Mm-hmm.
1: Dat is niet normaal lekker.
2: Oh, ik wist dat jij van de chocola
1: niet
2: was.
1: Normaal. Ja, ja, ik ben echt van de chocola. Ja, ja.
2: Oh.
1: Ja, en dit is chocola met smaakjes en zo. En dan kun je uitzoeken en dan kun je een zakje doen. En het is al een feest op zich om dat te doen. En dan neem je dat mee in de auto. En voordat je thuis bent, is die zak leeg. Ja, dat is gewoon... Maar dat is een uitje, is dat.
2: Ja, wat goed.
1: Dat is mooi, man.
2: Als een kind in de snoepwinkel.
1: Ja, letterlijk.
2: Maar dan de chocoladewinkel.
1: Nou ja, groot kind. Ja, in de chocoladewinkel. Sjaakje in de chocoladefabriek.
2: Sjaakje in de chocoladefabriek.
1: Ja, ja, dat... Heerlijk. Nou, dat hebben wij dan een beetje gedaan het afgelopen weekend. Hopelijk heb jij ook een beetje een leuk weekend gehad. Als er nog bijzonderheden zijn, dan mag je het altijd melden. Bijna een 500.000 Nederlandse gebouwen dreigen te verzakken door droogte, lage grondwaterstanden en klimaatverandering. En als er niks gebeurt, dan kan de totale schade oplopen tot wel 54 miljard euro. Omdat herstel onbetaalbaar is voor veel huiseigenaren, eisen experts snel een landelijke aanpak van de overheid. Maar ja... Als de overheid het moet gaan betalen, dan moeten we uiteindelijk moeten wij dat als burgers ook.
2: Ja, betalen het nog zelf.
1: Dat betalen we het alsnog zelf, ja. Ja. En dan moeten we dus dit allemaal weer. Ja, jeetje, wat een geld, man. 54 miljard euro. En bijna de helft van de auto's op de Nederlandse wegen is inmiddels een automaat. De stijging komt vooral door de opmars van de elektrische en hybride wagens die standaard automatisch schakelen. Hoewel veel mensen nu nog handgeschakeld rijden, maken fabrikanten nauwelijks nog modellen met een pook. Waardoor de automaat de nieuwe standaard gaat worden. Ja, nee, ik rijd er nu een automaat.
2: En bevalt het?
1: Ja, ik had wel eens eerder een automaat gehad, maar dit is, het is fantastisch, ja.
2: Zou je nog terug willen?
1: Ja, maakt mij niet zo gek veel uit. Ik ben autoliefhebber, dus en ik vind...
2: Oh ja.
1: Ja, ik hou ook wel van racen, zeg maar.
2: Ja.
1: Maar je kan nog steeds wel een beetje schakelen met zo'n automaat.
2: Oh.
1: Ik heb ook van die flippers achter het stuur.
2: Oh, van die, net bij de Formule 1.
1: Ja, ja, ja, kan wel, maar gebruik het niet, hoor.
2: Nee,
1: dat is wel automaat, rijdt fantastisch. Die wordt er een beetje lui van met je linkervoet, want die zet je gewoon weg.
2: Ja, die zit je gewoon neer. Die
1: alles met rechts.
2: Hoeft niks te doen.
1: Het is echt heerlijk rijden. Ja. Ja, als je het één keer hebt, zeggen mensen ook vaak wel, dan wil je nooit meer terug. Maar dat vind ik altijd zo'n breed begrip. Denk, ja, waarom niet? Ik heb het schakelen toch geleerd.
2: Dat is...
1: En dat is net fietsen, toch?
2: Ja, dat verleer je niet, toch?
1: En ik denk, als je naar het buitenland gaat en je gaat een autootje huren, nou, dan kom je 9 van de 10 keer ook in de hand schakeld. Het
2: zijn wel de snelste auto's ter wereld, hè?
1: Wat?
2: Gehuurde.
1: De gehuurde?
2: Ja, natuurlijk.
1: Hoezo?
2: Ja, die krijgen gewoon mee crossen.
1: Dan kun je mee crossen?
2: Ja, dan kun je mee crossen.
1: Oh, nee, maar je moet wel een beetje zuinig op een andermans materiaal zijn.
2: Dat is waar.
1: Dat is je borg. Ik weet nog wel dat ik een keer in Griekenland ben geweest... en dat die man zei... van de autoverhuur, die zei... in gebrekkig Engels... 1, 2, 3, trunk. 1, 2, 3, trunk, zei hij.
2: Trunk?
1: Trunk. De achterbak. Daar kon een knop drukken en dan ging de trunk open. De achterklep. 1, 2, 3, trunk. Fantastisch.
2: Mooi.
1: In de Waddenzee worden er steeds vaker haaien gespot. En onderzoekers die vermoeden dat dat gebied zelfs dient als kraamkamer voor jongen. Strandgangers die hoeven niet bang te zijn, want de dieren zwemmen diep of eten vooral krabben. De terugkeer van de haai is goed nieuws, maar de dieren blijven erg kwetsbaar voor overbevissing en bijvangst. Oh, wat voor haaien zijn dit dan?
2: Ja, dat zijn...
1: Het is geen Jaws, zeg maar.
2: Nee, het is geen Jaws. Die ga je niet tegenkomen. Het is,
1: Jaws, die wil je niet tegen. Nee, zeker niet.
2: Het zijn van die kleintjes.
1: Kleine haaien.
2: Kan niet zo snel zien wat voor haaien.
1: Maar ja, het zal net even in je kuiten bijten. Dan,
2: de ruwe haai.
1: Ruwe haai?
2: Ja, zo, dat lees ik.
1: De ruwe haai.
2: De ruwe haai.
1: Op het bad. Dat is vlak bij huis bij mij, hoor. Nou ja.
2: Ah, ja.
1: Ik ben niet zo'n strandganger, dus dat valt best mee. Vanochtend bewolking, lokale bui, vanmiddag klaart het op. Het goede nieuws is dat we echt mooi weer in het vat hebben. En dat vat gaat bijna open. Temperaturen vandaag tussen 21 en 24 graden.

0: Had ik niet. Nee, ik had gisteren... ik zal je zeggen, dit weekend heb ik een serietje gaan volgen.
1: Oh, heb je weer een nieuwe gestart?
0: Ja, ik ben weer
1: een
0: nieuwe gestart. Want ik dacht, zondag zag ik al op de weerkaart... wordt niet de meest mooie dag van de week.
1: Het was, als in, gisteren, ja.
0: Het was echt weer

0: Ja, je hebt de naam van de serie nog niet genoemd, dus het mag.
1: Nee, het staat wel op de stories als je het wil zien. Okay. Daar staat de naam van de serie. Maar ja, geen happy end.
0: Oeh.
1: Nee, niet happily ever. After.
0: Hoeft
1: nee,
0: voor niet. Hoeft ook niet altijd.
1: Nou, wel. Ik ging naar op bed. Ik ging met een naar gevoel ging ik de bedstee in. Dat was niet wat ik ervan gehoopt had. Ja, op zich wel, want het was een mooie serie. En spannend tot en met. Maar nee, de uitkomst was nee. Was er niet blij mee. Dat hadden ze anders moeten doen. En het was ook vrij abrupt en ineens was klaar.
0: Oh, nee, dan snap ik helemaal.
1: Dat weet je, een cold turkey, bam, klaar. Oh, nee. Nou ja, dat. Goed, wij maken het wat vrolijker wat dat betreft. Want we hebben een hele mooie, spannende battle misschien ook wel voor je. Elke

0: het weer laten weten.
1: Laat je lekker gaan.
0: In de app.
1: Want de battle is aan.
0: Ja, vanaf nu is hij aan. En dat gaat de komende 30 minuten sowieso gebeuren in onze NPO-luister-app voor, voor het stemmen op een van de twee liedjes. Dat is maandag. En maandag noemen wij hier in Mars en de Morgen altijd Amazing Maandag.
2: Amazing Maandag.
0: Maandag is natuurlijk wel de meest klote dag van de week, toch?
2: Ja, weet je.
0: Zeg maar even zoals het is. Maandag is gewoon een
2: lammerde dag. Altijd tegen. Je weekend zit er net op en het duurt gewoon het langst voordat het weer weekend is.
0: Moet weer schakelen. Ja. Ik zag dat hoe noemen ze dat? Bij de Indianen. Wie is de baas bij de Indianen?
2: Opperhoofd.
0: Opperhoofd. Ons opperhoofd. Die is ook weer klaar met vakantie. Die heeft ook een klote dag.
2: Zo, ja, maar dan nog extra.
0: Dat denk ik ook.
2: Ach, heel zijn vakantie zit
0: vakantie
2: erop.
0: Voorbij en dat. Maar goed, Amazing Maandag. Misschien beurt het iedereen weer een beetje wat op. En we hebben twee toppers van liedjes. Wat heb jij, Wouter?
2: Ik heb, om mee te zingen, Frank van Etten, Huisje op Wielen.
0: Ja, waarom niet?

0: Huisje op Wielen van Frank van Etten. Daar kun je op stemmen. Dat is één. En als je kan stemmen, dan is er meestal nog een tweede. En die is er, want die heb ik uitgekozen. Ik dacht maandag. Niet een hele harde plaat. Wel een absolute meezinger.
1: Ja?
0: Ik vind het één van zijn mooiste. Het is ook niet geheel origineel, hè, want het is van André Hazes officieel.
1: Mm.
0: Maar ik wil graag de versie van Django.

0: prachtig. En meestal, zeg ik er even bij, is de cover niet beter dan het origineel. De cover. Maar in dit geval... dat is een gedurfde uitspraak, ik weet het.
1: Inderdaad.
0: Zodat het oeuvre van Hazes komt, maar goed. Dat durf ik wel. Django waagde dat ene moment tegenover Frank van Etten en Huisje op Wielen. Stemmen doe je vanaf nu. Wouter, dat doen ze in...
1: de NPO Luister-app. Ja.
0: Is gratis. Stemmen doe je ook geheel anoniem. Op

0: Bros. John West, Billy Dans en Monk. En jij bent alles. Ik krijg nog een appje van Ricardo die zegt: goedemorgen Marcel, als je van racen houdt, moet je aankomend weekend even naar Assen gaan, naar TT-circuit. Dan hebben ze Racing Day. Dat is een fantastisch evenement. Mooi mee te maken. Zou je een mooi nummertje van Jannes willen draaien? Jannes, snelheid. Ja, snap je wel. Dat
1: mooi.
0: Matchte. Ja, mooi. Vriendelijke groeten, Ricardo van der Werf. Ja, ik hou wel van racen inderdaad. Om daar aan te kijken en om te doen ook. Vind ik ook leuk.
1: Oh ja?
0: Ja, karten. Ik vind karten fantastisch.
1: Oh, karten. Ja, top.
0: Ja, ja, ja. Nee, niet racen in mijn eigen auto. Nee, dat
1: en
0: kan niet.
1: Met karten ben je dan iemand die de dood of de gladiolen ook gewoon...
0: Absoluut.
1: Ja?
0: Ja, ik heb het zwart voor de ogen.
1: Oh.
0: Maar echt, dat is alles of niks. We hebben dat vroeger veel gedaan met vrienden en ik was inderdaad niet te houden.
1: Ook botsen dan? Niet per se bewust, maar...
0: Nee, nou ja, als het zo uitkomt, er rijdt iemand in de weg en je kan hem net even een drukketje geven met karten, dan doe ik het graag. Ik help daar graag aan mee. Maar niet met gevaar voor ieders leven. Niet. Maar ik heb wel zwart voor de ogen. Het moet wel gereced worden.
1: Okay.
0: Ja, dat is toch prachtig. En gisteren, jongens, wat hebben we een mooie race gezien op de Hongaroring.
1: Oeh?
0: Max, hè?
1: In Hongarije.
0: Hongaroring. Max Verstappen, tweede geworden. En fantastische inhalenactie. Misschien wel de mooiste, ze zeggen de mooiste van de maand. Ik denk misschien het mooiste van het seizoen tot dusver.
1: Serieus?
0: Ja, hij deed gisteren echt een fantastische inhalenactie op Lewis Hamilton.
1: Die heb ik volgens mij gezien.
0: Ja, die wordt breed uitgemeten op de social media momenteel. Dus dat is echt een fantastische. Als je hem niet hebt gezien, moet je even zien. Ja, dat is een beetje de Senna-gedachte. Ayrton Senna had je vroeger. En die veel te vroeg is overleden. Die zei ook van ja, als je een gat ziet, dan moet je erin duiken. En als je dat niet doet, ben je geen echte racecoureur. En dat, die filosofie heeft Max Verstappen ook. Die zag het gat en die dacht, ik duik erin.
1: Heel goed.
0: Van een grote afstand. Nou, echt waanzinnige actie. Moet je even checken. Je kan ook even checken onze liedjes in de app. We battelen namelijk tussen...
1: Tussen Frank van Etten, huisje...

0: op. Temperaturen zijn best oké. 21 tot 24 graden. Het is een voorbode op hele mooie, wat zeg ik, snikhete dagen die ons staan te wachten deze week.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
2: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint.
0: Ja, wat een fenomeen. Ja, Van der Poel natuurlijk ook fantastisch. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is lekker rustig. Vakantietijd in Nederland. Een paar files. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Beverwijk Oost heb je een minuutje of 5 door wegwerkzaamheden. En de A16 Breda-Rotterdam. Ook wegwerkzaamheden tussen Breda-Noord en Dordrecht. Daar is de rechterrijstrook dicht. 26 minuten. En de A29, daar staat er weer eentje. Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Heinenoordtunnel. Te hoog voertuig.
3: Hai.
4: NPO
3: Sterren
4: NL. De nummer 1 van de zomer.
0: Zometeen Gerard Joling, eerst Monique Smit en Niet naar huis.

0: kun je wel zeggen dat hij zijn droom leeft, toch? Die heeft een leven, man. Dat denk ik tenminste, als ik het zo zie in zijn real life soap en zo. Wat hij allemaal meemaakt, wat hij doet. En,
1: ja, zo komt het wel over in ieder geval.
0: Ja, toch? Dus zou je het willen ruilen?
1: Misschien een dagje.
0: Oh, een dagje?
1: Niet.
0: Is te hysterisch voor je?
1: Nee, ik vind mijn eigen leven ook gewoon mooi.
0: Oh.
1: Dat zou ik niet willen missen.
0: Dat is ook wel mooi, ja. Wat voor cijfer geef je je eigen leven?
1: Zo, tot nu toe?
0: Nou ja, gewoon nu op dit moment. Nu, waar we nu zijn. Ik geloof niet zo in gisteren en morgen. Het is gewoon vandaag.
1: Gewoon vandaag.
0: Ja, ik ben meer van het hier en nu. Ik ken ook mensen inderdaad die leven heel erg in gisteren. En dan denk ik, maar het is vandaag.
1: Gewoon leven in het nu.
0: Maak die gisteren, doet er totaal niet meer toe. Toch voor een groot deel niet meer. Het is mooi, hoor. Mooie herinneringen zijn mooi.
1: Zeker.
0: Absoluut.
1: Moet je koesteren.
0: Geboorte van onze zoon. Fantastisch. Ja. Dat soort dingen wil ik nooit vergeten als het kan. Maar dat heb je ook allemaal niet voor kiezen. Maar goed, voor de rest is het hier en nu. Wat zou je het nu geven?
1: Ja, er is altijd ruimte voor verbetering. Ik denk een 8,5.
0: 8,5. Oké, mooi.
1: Jij?
0: Nou ja, ik denk dat ik er ook ergens zit. Ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden met hoe het allemaal is. Ik leef ook mijn droom, weet je wel. Ik wilde vroeger altijd piraatje spelen. Nou, ik ben professioneel piraat geworden.
1: Professioneel
0: piraat geworden. Dus wat dat betreft, dat is uitgekomen. Ik heb een fantastische, een knappe zoon. Waar ik hartstikke trots op ben, die gezond is. Nou,
1: mooi.
0: Ik heb een huisje, ik heb een auto.
1: Hey.
0: Er staan nog een paar centen op de bankrekening. Niet veel meer, maar een paar.
1: Zoals ik zei, er is altijd ruimte voor verbetering.
0: Er is altijd ruimte voor verbetering. Er is ook een 8,5. Misschien ook een goede vraag aan onze luisteraars. Wat voor cijfers zou jij je leven nu geven?
1: Ja.
0: Is toch wel eens goed om even bestil te staan, of niet?
1: Gewoon even reflecteren.
0: Zelfreflectie.
1: Tussentijds reflectie.
0: Op je leven. Wat geef je je leven?
1: Gaan wij voortgangsgesprek.
0: Ja, mooi, ja. Even een bilateraal overleg is het.
1: Bilateraal.
0: Even een bila. We doen even ook stemmen in de tussentijd op...

0: Djangootje Wagner.
1: Was jij alweer weg?
0: En dat ene moment. Je mag het doorgeven in de app. NPO Luister, hartstikke handig. En dan kun je nog even een minuutje of 10 losgaan op of Frank Vanette of Django Wagner. Kun je er nog een paar stemmen gebruiken?
2: Altijd welkom.
0: Altijd welkom.
2: Altijd welkom.
0: Altijd welkom, oké. Okay. Nou, doe je best. Stemmen nogmaals NPO Luister. Angeline geeft haar leven 7,5. Zijn er zouden er ook mensen zijn die hun leven een onvoldoende?
2: Ja, ongetwijfeld.
0: Onvoldoende. Begin maar helemaal opnieuw.
2: Dat wordt lastig, maar...
0: Nee, dat gaat niet, hè?
2: Nee.
0: Als je dingen zou over kunnen doen... Nou ja, dat vind ik ook flauwekul altijd.
2: Ja, het had zo moeten lopen.
0: Ja, ik had het allemaal net zo gedaan, denk ik.
2: Toch?
0: Ja, denk het wel. Ik geef mijn leven 9, zegt Evert.
2: Heel goed.
0: Een 9. En als je een 10 geeft, wat heb je dan bereikt?
2: Ja, nou, alles wat je ooit had willen bereiken.
0: Wat zou je willen bereiken?
2: Ikke?
0: Ja.
2: Zo. Boe. Dat vind ik heel heftig.
0: Nou ja, waarom niet?
2: Ja, weet niet. Gewoon gelukkig zijn en doe wat ik wil.
0: Nou ja, dat kan al heel snel, denk ik. Daar heb je niet veel geld voor nodig.
2: Dromen waarmaken. Je dromen waarmaken.
0: Dromen waarmaken. Tijmen zegt, Marcel, ik geef mijn leven een dikke 8.
2: Heel goed.
0: Allemaal happy people aan de andere kant van de radio.
2: Zou er nou ook veel verschil zitten als je deze vraag stelt... midden in de zomer en midden in de winter?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat best wel... In de donkere dagen dan gaan mensen toch wel meer in...
2: Een dipje.
0: Dat. Morgen, Marcel, jij zegt dat gisteren is geweest. Maar door gisteren geef ik mijn leven op dit moment een 4. Je leven of je lever?
2: Allebei, denk ik.
0: Oh, mooi. David is dat. Luc zegt, ik geef het een 4,5 momenteel, denk ik. Oeh, heeft dat te maken met het weekend of... Zo.
2: Zit nog iemand.
0: 4,5, dan zit je er niet lekker bij.
2: Nee.
0: Erover wil praten, Luc, dat mag altijd natuurlijk, hè?
2: Altijd bellen.
0: Aaron die zegt in 9. Ik heb een superbaan, een prachtige vrachtwagen waar ik mijn werk mee mag doen. In het weekend mag ik leuke dingen doen in het muziekwereldje. Aaron, een 9. Jongen, het is fantastisch. Een dikke 9 ook voor Thomas. Mijn collega Nick geeft zijn leven momenteel een 2.
2: Zou ik binnenkomen?
0: Zo, de knetters heen. Een 2. Dan ben je een mooi beroerd bij je vandaag. Beroerd.
2: Dan heb je een flink weekend achter de rug.
0: Zo. En Evert, een andere Evert, die zegt... morgen, Marcel, ik geef het een 8,5. 8,5 is ook lekker. In de zomer een 4. In de winter een 6, zegt Elroy. Oh.
2: Wintermens.
0: Maar waarom in de zomer een 4?
2: Ja.
0: En je moet er toch echt, je moet zelf die slingertjes ophangen, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik denk ook dat er heel veel zijn die hebben de slingers opgehangen. Zoals Wijnand, die zegt een 3. Alles zit op dit moment tegen.
2: Oh.
0: Oh, nee, dan heb je de slingers niet opgehangen. Nee. Sorry, excuses. Alles zit op dit moment tegen, dat meen je niet. Maar het is altijd wel zo, Wijnand. En dat is niet om de positievelingen uit te hangen. Er is altijd een omdraai. Er komt altijd een andere kant van de medaille.
2: Ja, licht aan het eind van de tunnel.
0: Licht aan het eind van de tunnel, dat soort dingen, is altijd. Al zit je nog zo diep, dat komt. Toi, toi, toi. Marco zegt tussen de 6 en de 10 is het leven een dikke 11. Tussen 6 en 10 is het leven een dikke 11. Oh, dat is een mooie uitspraak. Tussen 6 en 10 is het... Ach, nou, dat is heel lief, Marco. Maureen zegt voor mij een 9. En ook Sandra zegt, ik geef het leven een 9. Nou, jongens, top. Nou, dat over het algemeen happy people, zie ik. Gaan even door met het programma. Voordat we zo meteen einde van de battle hebben... wil ik nog even een piratenplaatje draaien, Wouter. En ik ga er even eentje doen van het bandje Silvertop. Niet toen ik jou zag, maar die afscheidszoen. Ik had namelijk afgelopen weekend ook een afscheidszoen.
2: Had jij een afscheidszoen?
0: Ja, voor mijn lieve zoon.
2: Oh ja, tuurlijk.
0: Voor onze lieve zoon, zeg ik er even bij. Want die is met moeders mee op vakantie. Ja. Die is naar Frankrijk. Die zit ergens in... waar zit hij eigenlijk? Bij de Normandië-stranden. Bij landingsstranden in de buurt. Ja. Van de Tweede Wereldoorlog. Dat is een mooie omgeving sowieso. Indrukwekkend ook. Dus ik heb hem zaterdagavond even een afscheidszoen gegeven.
2: Ja, hoort
0: erbij. Goeie reis. Dus die wilde ik maar even draaien.
3: Hallo? Test? 1, 2... Is het alweer zo laat? Marcel.
0: Ja?
3: Tijd voor een piratenplaat.

0: Wat een ontzettende beuker is dit. Ai, ai, ai. Tinto de Verano van Joey Nicolai. Die gaat echt als een malle deze. Dit wordt misschien nog wel een lekkere, dikke nazomerhit.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, we zitten nog recht in de zomer, weet ik wel. Maar liedjes moeten vaak eventjes. Hè, en dan trek. Ik denk dat deze plaat echt wel doortrekt tot oktober. Misschien nog wel een stukje eroverheen.
1: Oh ja?
0: Ja, denk ik wel.
1: Zo
0: ja.
1: Lang nog?
0: Ja, ja, dat gaat heel lang door. Kijk, die zoele zomernachten en Cheerio. Cheerio is van maart.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, die wordt nu nog volop, die wordt als hit bestempeld.
1: Zeker,
0: en we zijn nu eind juli. Het is bijna augustus. Dus ja, dat gaat best wel even mee. Die Tinto, die gaat echt wel tot... Ja, dus
1: terecht ook, hè?
0: Terecht.
1: Terecht, wel leuk.
0: Nou ja, ik denk ook dat dit soort liedjes straks echt wel een beetje de top 1000 bovenin dan, zeg ja. maar. Vaak kenmerken, dat zie je vaak, dat de hits worden heel vaak opgestemd. Cheerio, Zoele Zomernachten, Tinto. En misschien zometeen dat liedje ook wel wat ik nu ga draaien van Robert van Hemert, Zandloopster. Zou ik nog best wel... Oh, Moet dat nou? Dat soort liedjes. Stemmen, dat nou kan bijna niet meer. Het is bijna 5 voor. Zal ik nog... Ja, ik doe nog snel even de Zandloopster. Kunnen we zo meteen even luisteren naar of Frank van Etten met Huisje op Wielen of die van Django Waagner. Welke gaat het worden? Je hoort het zometeen.

0: vandaag.
1: Mooi aan die liedjes is dat ze, voor je het weet, zijn ze voorbij. Je start zin en ze zijn eigenlijk bijna afgelopen.
2: Is wel een goed teken, hè?
1: Ja, is goed teken. Zandloopster van Robert van Hemert. Dan is het tijd geworden voor de laatste van dit uur. En dat is het liedje met de meeste stemmen.
2: Ja, en de meeste stemmen zijn 63% van de stemmen.
1: Ja.
2: En die gingen het begin van deze week naar Team Marcel.
1: Jan Wachter. Mooi. Ja, lekker. Dank jullie wel voor het stemmen. Op een prachtig nummer van Django Waagter, dat ene moment.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn 100.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
3: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
2: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
2: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Bedankt. Verkeersinformatie van de ANWB. 3 files, de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. 16 minuten door wegwerkzaamheden. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk 5 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Heinenoord-tunnel. Een minuutje of 20.
6: Goed verhaal. Lekker kort.
5: Dacht ik ook.
1: Marcel de Vries.
5: Ja hoor, we gaan door met het programma. We zijn er voor de muziek, pas op rekening.

0: Ik hoop het wel. Nog niet.
1: Hè? Nog niet, nee.
0: Nee.
1: Uiteindelijk wel.
0: Ja, dat hoop ik wel, ja. Want ik heb nog een overtocht te doen.
1: Ja, een stukje in het Dokkum.
0: Een stukje is het, ik denk zo'n 170, 175 kilometer.
1: Bol.
0: Zoiets. Nou, valt mee, joh. Ja, ik kan dat zitten doen, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: We hadden het al over automaatje. Linkervoet heeft natuurlijk anderhalf uur rust, bijna twee uur.
1: Ja, ook waar.
0: Dus en dan meestal, Wouter, pak ik tussendoor eventjes nog een klein pitstopje.
1: Een pitstopje?
0: Ja, want dan moet ik even de boel afwateren.
1: Oh ja.
0: Ja, dat moet even.
1: Ja, doe je dat altijd?
0: Pitstopje? Ja, meestal wel even. Meestal wel even een pitstopje. Vind ik ook even lekker. Dan ben je daarna wel even fris.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Dat is wel even lekker onderweg, even een pitstopje. En dan, ja, ik doe dan toch altijd wel 9 van de 10 keer betalen voor voor de toedeloo, zeg maar. Oh. Ken je die toiletten? Die heten zo, hè?
1: Heet dat een toedeloo?
0: Ja, dat is het merk wat eraan hangt.
1: Oh, toedeloo. Ja. Ja, ik snap hem.
0: De loo. De loo is natuurlijk in het Engels. Ik doe meestal even betaald door het poortje heen. Maar ik vind dat mooi, want als er wat mensen staan die daar niet zo vaak komen, die hebben dan geen idee hoe dat werkt. Dan staan ze voor het poortje te hannissen. En dan staan ze eerst het hele ding te scannen. Van boven naar onder. Oké. Voor zo'n betaalterminal.
1: Ja, achtste wereldwonder natuurlijk.
0: Ja, dat. Ja. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, en ik zal mezelf niet helemaal uitpoetsen. Ik had afgelopen weekend ook moest even. Ik was dus in Lelystad. En daar had je ook. Ik heb natuurlijk sinds kort een elektrisch wagen.
1: Ja.
0: Dus ik moet elektrisch laden. We moeten toch even kijken, hoe gaat dat op die paaltjes?
1: Oeh.
0: Ja.
1: Ja, als je dat niet weet.
0: Nou, niet elke paal is gelijk. En ik was laatst zelfs in een parkeergarage. Misschien zijn er handige luisteraars die dit weten. Daar had ik mijn auto wel aan de stekker gedaan,
1: ja?
0: Maar kon hem niet laden.
1: Huh?
0: Maar ik heb dan zo'n ding, zo'n sleutelhanger, en die haal ik dan voor dat ding en dan tuluut, en dan moet hij doen. Nou, dat werkte niet. Er stond er wel een QR-code op.
1: Oh.
0: Ik denk, dan scan ik de code wel eventjes. Maar wat denk je, in een parkeergarage? Geen ontvangst.
1: Daar heb je geen bereik, nee, tuurlijk.
0: Nee, dat is toch niet handig?
1: Nee, dat is omslachtig. Daar heb je helemaal niks aan.
0: Hoe hebben mensen dit?
1: Ja, ik zou je willen helpen, maar ik heb geen flauw idee.
0: Weet het. Nee, ik heb hem wel aan de stekker laten hangen. Want ik dacht van ja, ik ga mijn parkeerplekje dan niet afzeggen. Het is wel goed. Ik sta hier nu mooi.
1: Gelijk heb je.
0: Ja, dus ja, niemand ziet dat ik laat of niet laat.
1: Nee.
0: Denk ik dan. Maar ook dat kun je zien. Maar goed.
1: Zijn hun zaken niet.
0: Nee, maar hoe moet dat dan?
1: QR-code scannen
0: QR-code scannen in een parkeergarage werkt niet. Je hebt geen ontvangst. Nou dat. Troubles in Paradise. Er dreigt een groot tekort aan tandartsen. Dat is ook Troubles in Paradise. Doordat ouderen hun eigen tanden steeds langer houden, gaan ze vaker naar de praktijk. Terwijl er juist veel tandartsen met pensioen gaan. Omdat er te weinig nieuwe studenten worden opgeleid, moeten patiënten straks rekening houden met langere wachttijden en volle praktijken. Ben jij van de 2 keer per jaar controle?
1: Ja.
0: En heb je dan ook nog een mondhygiëniste?
1: Ik heb ook een mondhygiëniste.
0: Ja, dan hebben we hetzelfde. Ja. Ja,
1: eerst langs de mondhygiëniste, want dan is het anders minder werk.
0: Oh, heb je dat op de één dag?
1: Ja, die zitten in hetzelfde pand. Dus die lopen even bij elkaar, die wisselen elkaar af in het hok.
0: Oh.
1: En dat is ideaal.
0: Maar dan ben je toch heel lang onder de pannen?
1: Ja, een uurtje of zo.
0: Zo?
1: Ja, het is maar 2 keer op het jaar, dus dat uurtje, ja, dat ging dan ook wel weer prima. Plus, ik ken mijn mondhygiëniste, daar heb ik mee op school gezeten. Dus dat is gewoon even gezellig. Ja, bijkletsen niet. Je hebt zeg maar de neiging om bij te kletsen, maar je zit zelf...
0: Je ligt er zo stoor.
1: Ja. Dus je kan helemaal niks. Maar het is ergens... Nou, het is nog wel gezellig.
0: Ja, oh ja, leuk. Nou, als je een beetje een leuke mondhygiënist of tandarts hebt, hè?
1: Dat is wel gezellig altijd, ja.
0: Of een leuke tandartsassistenten.
1: Assistenten.
0: Ook leuk zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik heb een Poolse tandartsvrouw.
1: Oké.
0: Ja.
1: En kun je daar wel mee communiceren?
0: Is tandarts is dan gewoon... Overal, dus man-vrouw is dat...
1: Maar tandarts is toch gewoon onzijdig?
0: Onzijdig is dat, ja. Een vrouwelijke tandarts heb ik, ja. Ja, een hele aardige vrouw, ja.
1: Gelukkig.
0: Ja, zeker, ja. Een beetje van mijn leeftijd... Ja, dat kun je... Nee, ik kan het niet zeggen. Ook op, we zitten op zender. Deskundigen slaan alarm over de Nederlandse meterkast, die door de opmars van laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen steeds vaker overbelast raakt. Het aantal branden in meterkasten dat stijgt flink door prutswerk van installateurs en slechte ventilatie. Omdat ook veel mensen de meterkasten als opbergruimte gebruiken, roepen experts op om het hok leeg te maken en de installatie te laten checken door een vakman.
1: Ja,
0: ja. Nou, niet alle, dat moet ik even goed zeggen, niet alle installateurs zijn prutsers, hè?
1: Zeker
0: niet. Dat wil ik hier eventjes, daar steek ik even een lans voor.
1: Terecht.
0: Dus, maar dit is wel een ding, want ik had lange tijd het vuurwerk van zo'n lief in de meterkast staan.
1: Het vuurwerk had jij in de meterkast staan?
0: Ja, daar blijft wel eens wat over van na 31 december. Dan denk ik, nou, dat laat het even staan. Dan zet ik het daar neer.
1: Je denkt, dat zet ik in de meterkast?
0: In de meterkast, dat is zo'n beetje zo'n opbergruimte. Dat zie je nooit.
1: Nee,
0: daar kom je praktisch niet.
1: Nee, maar nou ja.
0: Ja, maar nu ik dat zo lees... Maar ja, goed, ik laat niet aan huis, hè?
1: Het is een beetje, ik leg mijn springstof naast mijn lucifers.
0: Ah, we hebben het hier over sterretjes en dat soort... Ja. Ah, goed, ja, het huis gaat er wel aan natuurlijk.
1: Ik zeggen, het gaat er net zo hard aan.
0: Maar het wordt niet een Tsjernobyl...
1: Nee.
0: Het wordt niet kaboom en ho en heel Dokkum ligt plat. Dat valt wel mee. Hè.
1: Nee, dat niet, maar. Nee. Maar... Slim is anders.
0: Slim is anders, ja. Ja, maar ik heb het nu niet meer, hè. Het mag niet meer.
1: Oh, gelukkig.
0: Dus het is al lang weg, maar ik heb het wel gehad. Ja, ja, ja. Vanochtend bewolking, lokale bui. Vanmiddag klaart het op, temperatuur. Even kijken, 21 tot 24 graden. Nou, best een aardig dagje. Voorlopertje op een paar mooie warme dagen. Michel die zit in de app en die zegt... Goedemorgen, radio mensen. Is er nog ruimte voor een verzoeknummertje? Als dat kan, graag een liedje van de Toendras met Maandagmorgen.

0: Dat was de verkeerde tune. Die hadden we net al. Excuses, dus van mij ook maandagochtend, Wouter.
1: Maakt helemaal niet.
0: Het was een mooie tune, maar deze hoort bij hetgeen wat we gaan doen. We gaan namelijk een spelletje spelen.
2: Kom

0: Dit is 06 Roulette. Dat zal. 06 Roulette.
1: Are you ready?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, ik hoop jij ook aan de andere kant van de radio. Het werkt als volgt. Wouter die doet even een slinger geven aan het roulettewiel. Er komt een cijfer of een getal vanaf. En als je dat zo meteen in je 06-nummer hebt, na de 06... dan mag je een appje sturen met het woord jackpot.
2: Pot.
1: Doe je best.
2: Komt-ie.
1: Ah, Wouter heeft een handigheidje uitgevonden. Jij doet hem, jij gooit hem behoorlijk en...
2: Ja, ik doe mijn best. Ik heb geoefend.
1: Ja, ja. Maar brengt het ons ook wat? Is de uitkomst ook?
2: De uitkomst is... ik weet niet wat je ervan vindt. Het zijn twee getallen.
1: Ach, dat vind ik altijd minder. Maar goed, ja, dat hoort erbij.
2: Ja, het spijt mij zeer. Een 3 en een 6.
1: Een 3 en een 6. Maar dan de 6 niet van de 06 tellen, hè?
2: Wel een 6 na je 06.
1: 3 en een 6 na de 0... Oké. Ja, de 3 heb ik wel, maar die 6... Ja, die heb ik ook. Nou, warempel, ja.
2: Ik heb er maar eentje.
1: Je hebt er eentje. Oké. Okay. Nou, hier 50-50. Misschien heb jij ze ook allemaal, of juist niet. Nou, in dat laatste geval, ja, dan hoef je niks te doen. Dan zit je maar achterover of je doet je gewoon dingen waar je mee bezig bent. En laat het over je heen komen. De mensen die dus wel een 3 en een 6, hè?
2: En zowel een 3 als een 6.
1: Akkoord. Na de 06 hebben in zijn of haar telefoonnummer...
0: 06 Roulette.
1: Die kunnen even een appje sturen voor de 06 Roulette. Je doet het volgende. Even in de NPO Luister-app even duiken. Dan zoek je het kanaal van SterrenNL op. En dan app je Wouter het woord jackpot. Alsjeblieft. Nee, niet alsjeblieft, maar gewoon
2: jackpot.

0: Smit, Chris Cross en Frans Bauer. En zij hoort bij mij.
1: 06 Roulette.
0: Ja, die spelen we weer voor leuke prijzen. Onder andere de Ster NL Big Shopper. En andere leuke prijzen. Je mag even een appie eruit kegelen. Het woord jackpot. Als je dus...
2: een 3 en een 6 na je 06 hebt.
0: Ja. Want anders wordt het te makkelijk natuurlijk. Want die 6 die heb je natuurlijk aan het begin. Dan was er 1 afgevinkt. Maar zo werken
2: we. En heb je ook nog plus 31.
0: Oh ja, ook nog.
2: Dus zijn gelijk klaar kunnen
0: zijn. Nee. Dat doen we niet. Na de 06 moet je dus een 3 en een 6 hebben. En als dat zo is, dan stuur je even het woordje jackpot. Vanochtend bewolkt, lokaal een bui. Vanmiddag dan klaart het op. En dan wordt het beter weer hoor. 21 tot 24 graden. Later deze week kreeg net een push-notificatie van een nieuwsdienst. Op sommige plekken 36 graden.
2: 36
0: kan het worden deze week. Ja, zeker.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
3: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Het is niet echt druk, dus eigenlijk nauwelijks sprake van een ochtendspits, zegt de ANWB. Dat komt door de zomervakantie. Die is druk gaande voor veel mensen. De A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Woerden. Daar heb je 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Een minuutje of 5 door wegwerkzaamheden. En dan nog de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen de Moerdijk Havens en Knopend Klaverpolder. 2 kilometer... maar toch 20 minuten.
1: NPO Sterren NL. De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, even een classic van Doe Maar. Doris D.

0: in de lucht. Ja, het mooie weer hangt in de lucht. We krijgen nog een prima week. Dus vandaag even... Nou, ik zie... ik kijk naar buiten en het komt hier met bakken te hemel.
1: Ja, het is hier echt nu...
0: Het is nu nog een dikke bui, inderdaad. Ja. Maar dit zijn de laatste buien. Daarna krijgen we echt een paar heerlijke dagen. Dan wordt het weer... zweten geblazen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had gisteren ook wat. Gisteren toen kwam het ook met bakken te hemel. Ik heb altijd die slechte timing. Ik dacht dan, ik ga nog even naar de supermarkt. Moest nog even wat halen.
1: Ja.
0: En vuilnis moest ik nog even weggooien. Wij hebben dat zo'n ondergronds. Ik heb geen containers bij, bij mijn woning, want ik woon in de binnenstad. Dus ik loop dan met die zakken naar buiten. Begint dat te regenen. Nou ja, goed. Ja, zwaar. Ik denk, doorlopen maakt niet uit. Niet meer omkeren. Ga met die banaan. En ik loop de eerste meters en ik hoor... Ik denk, nou, daar heeft iemand het of heel gezellig... of er is wat anders aan de hand.
1: Ja.
0: Maar dat was, dit was een mooi verhaal. Mijn buurvrouw.
1: Jouw buurvrouw had het even gezellig.
0: Maar die liep om de hoek van mijn straat en... En ik zei, buurvrouw. En ze zei, ja, Ja, ik zit in de overgang.
1: Oh.
0: Nou ja, ik denk, ik hoef het dan niet te weten. Nee, het was niet een heel smakelijk gezicht. Dus je liep in een hemd door de regen. Zo lekker door de regen. Oh, zo liep ze. Nou, ik denk, waar woon ik? Wat voor gek oord zit ik hier? Dus ik ben echt al lachend naar de auto gegaan. Ik denk, dit is krankzinnig.
1: En ze was gewoon heel blij dat het even regende.
0: Nou, ik weet niet of ze heel blij was. Ze
1: liep allemaal overheen komen.
0: Dat vond ze even heerlijk, ja. Dus ja, je kan er ook blij mee zijn dus met regen. Dat wil ik eigenlijk zeggen met het weer.
1: Dat blijkt.
0: Geniet er nog maar even van voordat het voelt alsof we allemaal in de overgang zitten met 36 graden. We hebben vandaag een 06 roulette met cijfers.
1: Cijfers 3 en cijfer 6.
0: Zijn er überhaupt mensen die hier aan meedoen? Want,
1: Jazeker.
0: Oh, wel?
1: Ja.
0: Oh, nee, omdat het vakantietijd is. Ik heb nog niet de inbox bekeken. Ja, die is echt van wel.
1: Ja,
0: dus.
1: Zeker weten.
0: Oké, leuk. Nou, als je mee wilt doen, je bent uitgenodigd om even wat in te sturen. Je doet maar even dat woord jackpot. Dan kunnen we het mooi verzamelen. Vind je niet?
1: Vind ik wel, ja hoor.
0: Dan zometeen komen we er even op terug. Ik ga even wat nieuws draaien. Ja, ik vind dit echt een waanzinnige track. Plaat, gewoon een plaat. Ik vind dit een mooi plaat.
1: Mooi plaat, een bangertje.
0: Ja, ik vind dit eigenlijk wel een banger, ja. Of moet het hitalarm er even bij
1: afgemaakt? Dat zullen we even doen.
0: Hij staat hier al in de playlist. Volgens mij heb ik hem ertussen gezet in onze playlist op Spotify. Hoe zijn we te vinden ook alweer?
1: Wij zijn te vinden op Spotify. Daar zoek je naar Marcel in de Morgen.
0: Ja.
1: En dan naar The Pipe.
0: Ja, dat moet je uitleggen voor mensen die vrijdag niet hebben geluisterd.
1: Het is een rechtopstaand streepje, gewoon het verticale streepje.
0: Ja.
1: En dan NPO Sterren NL.
0: Ja. Dus gewoon, als je zoekt op Mars en de Morgen, dan vind je het al.
1: Ja, zeker. Dat is gelijk al erboven.
0: Playlist met 106 nummers inmiddels. Daar staan onze bangers van dit moment in. Maar ook de liedjes die wij graag draaien hier in de ochtendshow. En ik heb deze op nummer 2 staan momenteel. Ja. Het is de nieuwe plaat van Busy samen met Yves Beertsen.

0: Dit was Jannes. Ja, als Jannes een hele oeuvre erin zou moeten doen in zo'n medley, want dit was de hit medley. Nou, dan hebben we een medley van misschien wel 48 uur.
1: Nou, ook leuk.
0: Nou, zo'n
1: marathon.
0: De 5 minuten vond ik mooi zat.
2: Ja. 06 roulette.
0: Vond ik dan in ieder geval. 9 minuten voor 9. Goedemorgen, maandagochtend. Maandag de 27e. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen voor Afrotros op Sterren NL Radio. Met wie aan de lijn, beste Wouter?
1: We hebben aan de lijn Marinda uit Harkema.
0: Hé, hey, wat een mooie naam. Marinda, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Is dat een verbastering van bijvoorbeeld Margreet en Linda?
3: Nou ja, volgens mij is Miranda omgekeerd.
0: Oh, het is Miranda. Toch de vraag, had jouw vader dan een slokje op destijds?
3: Nou, dat zou best kunnen.
0: Hoe was het ook maar weer dat je dan zit... Oh shit, hoe
1: die klinkers, ik weet het niet.
0: Marinda. Marinda.
3: Ja.
0: Ik kan me nog wel herinneren, Marinda, dat ik moest dat ook 13 jaar geleden... toen zoon lief werd geboren, dat ik dat toch al een moment vond, zeg maar... om de naam aan te geven bij de burgerlijke stand.
3: Ja, dat snap ik wel. Ja. Stel je voor dat je het wel verkeerd doet.
0: Ja, maar ik denk hier, ik ga nu iets doorgeven, dan gaat... Zo'n lief, voor de rest van zijn leven gaat hij daarmee rondlopen. Dat is best wel bijzonder, is
3: ja,
0: dat.
3: Ja, heel bijzonder.
0: Ja. Je bent op vakantie in België.
3: Ja, we gaan vanmiddag nog richting Frankrijk.
0: Naar Frankrijk, wauw. Waar ga je naartoe?
3: Ja, naar Center Parcs.
0: Hé, hey, dat is leuk. En waar?
3: Chamouillet.
0: Al sla je me dood.
3: Ja, het is in ieder geval een beetje aan deze kant. Dus we zitten wel in het goede stuk van Frankrijk.
0: Ja, want er onderin, daar is paniek natuurlijk.
3: Ja, dus daar zitten wij gelukkig niet in de buurt.
0: Oké, okay, gelukkig. Dus dan ga je hoe lang? Even een midweekje?
3: Nee, een week.
0: Een week, volle week?
3: Ja,
0: oh,
3: volle
0: super
3: week.
0: Gezellig. Ja, die park is altijd leuk, toch? Even in, de, ja. In dat, hoe heet dat?
1: Aquamundo.
0: Aquamundo, ja, precies.
3: Ja.
0: Ja, dat is hem. Subtropisch.
3: Zo is het. Mooi weer erbij.
0: Ook nog. Ja, en ben je met het hele gezin?
3: Ja.
0: Met hoeveel zijn jullie?
3: Wij zijn met z'n drietjes.
0: Oh, helemaal gezellig. En normaal gesproken ja. Apothekersassistenten en nu de medicijnen moeten helemaal even wachten.
3: Ja, ik ben nu uit dienst.
0: Oh, lekker toch? Hoe lang?
3: 3 weken.
0: Heerlijk. Nou, maar lekker van ja. Genieten, Marinda. En je dacht op vakantie in België, ik neem gewoon sterren mee, want ja, we zitten toch in de app.
3: Klopt.
0: Ja.
3: Ja,
0: kun je er niet even 3 weken zonder?
3: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee,
3: dat is mijn man, die is er ook echt niet mee eens als we dat doen.
0: Wat een topkerel, nee. Wat een topkerel heb jij.
3: Dat dacht ik, zeker weten.
0: Noem hem even mijn naam, want dat verdient hij wel.
3: Patrick.
0: Topgast.
3: Ja.
0: Oké. Okay. We gaan jou even blij maken, denk ik. Want wat moest je hebben? 3 en 6. En Wouter?
1: Ja, nou, zeker weten.
0: Ja, aan het einde van je nummer zie je.
3: Ja.
0: Wow. 3 en 6, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: We gaan even wat leuks opsturen. Past dat door de brievenbus of moet ze... Ja, ze kan er niet van thuis zijn, Wouter.
1: Nee, maar dat komt goed.
0: Komt wel goed?
1: Slecht bij de buren of...
0: Oké. Dit komt goed.
3: We hebben een pakketbrievenbus, hoor. Dus kan
1: nog
3: wel...
1: Nou, in dat geval sturen we extra groot pakket op.
0: Ja, zo is dat.
3: Ja,
0: maak er een paar mooie dagen van en een goede vakantie.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay, dag.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: De brandweer die doet het op zo'n manier dat ze evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
2: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
4: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
2: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan zou ik nog eventjes willen kijken naar de verkeersinformatie, Wouter. Maar daarnet hadden we nog een paar files. Wat denk je?
6: Is het allemaal weg?
5: Ham en X meer.
6: Och, wat
5: Ham
6: goed.
5: En X.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, dat betekent lekker doorrijden. Op de meeste plaatsen. Er wordt nog wel wat gewerkt aan de weg. Daarvoor moet je toch

0: en zwoele zomernachten. Nou, die krijgen we weer van die plaknachten. Die zitten eraan te komen. Ja, met het warme weer. Ja.
1: Zit ik eigenlijk niet op te wachten.
0: Wat heb je? Doe je er ook wat tegen? Heb je een waaier aanstaan? Of
1: ah, het is
0: je...
1: bij mij in mijn kamer een soort Hans Klokshow.
0: Hans Klokshow?
1: Ja, ik heb zo'n Amerikaanse, een
0: ventilator
1: aan waaier aan het plafond. En heb ik ook nog eens op mijn bed gericht.
0: Op je bed gericht?
1: Ja, tuurlijk. Als ik er ligt te slapen, dan is het niet zo heet.
0: En die kun je richten, dat ding?
1: Nee, ik heb er nog één.
0: Oh, je
1: losse.
0: Hebt er nog eentje?
1: Ja,
0: oh,
1: gewoon losse.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die staat ook. Dus ik heb twee luchtstromen.
0: Och, mijn god.
1: Helemaal rond.
0: Je waait bijna uit bed.
1: Ja, af en toe moet ik even zo'n spanbandje omheen.
0: Oké, dus alsof er een helikopter boven je neus hangt.
1: Ja.
0: En eentje van de zijkant.
1: Ja.
0: Oké, nou ja. En dus kom jij je nachten wel door?
1: Ik kom mijn nachten prima door, kan je
0: zeggen. Word je nog knettergek van het lawaai ook?
1: Nee, dan kan ik. Dan slaap ik zo door.
0: Blaas je uit bed?
1: Slaap ik zo doorheen.
0: Oké.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ben je er klaar voor?
1: Altijd.
0: Mooi. Dan gaan wij even terug in de tijd, want 27 juli is de dag van vandaag. En vandaag op deze dag in 1940 maakt Bugs Bunny zijn entree in de cartoon A Wild Hare. De haas is een van de meest bekende cartoonfiguurtjes uit de geschiedenis. Van de Looney Tunes.
1: Van de Looney Tunes, Bugs Bunny.
0: Daar was ik fan van, Looney Tunes. Ja? Daffy Duck vond ik fantastisch.
1: Leuk.
0: Daffy Duck en Roadrunner.
1: Roadrunner, Bibi.
0: Ook, ja, was fantastisch. En wie had je er nog meer? Je had ook zo'n
1: Coyote zat die achteraan.
0: Coyote, ja, en ik vond die cowboy die achter hem aan zat altijd mooi. Die was altijd zo boos.
1: Die cowboy achter...
0: Ja, die, als
1: ja dat
0: achter
1: was die Coyote.
0: Dat was die achter die Daffy Duck aan zat.
1: Oh, achter Daffy Duck. Oh,
0: ja, met het rossige haar. Vond ik ook fantastisch. Ja, de Looney Tunes, dat zijn toch wel de tekenfilms. Ja, ja, daar moet eigenlijk ieder kind mee opgroeien. Want daar zit geen geweld in. Zeg ik hier even als bijna 45-jarige. Had ik vroeger ook niet durven denken dat ik dit zou zeggen. Maar bijna geweldloos is het,
1: oh,
0: hè?
1: Deze cowboy.
0: Ken die...
1: Joseph Mind Sam?
0: Ja, die, ja. Met die snor.
1: Ja, snor en wenkbrauwen in één.
0: Ja, die is fantastisch, is die. In 1963 lanceerden de Amerikanen de SINCOM 2. De eerste geostationaire satelliet. Een satelliet die boven een één punt op de aarde blijft hangen. Oké. En wat deed die satelliet? Waar was die voor? Waar hadden ze hem voor in gebruik, deze SINCOM 2? Dan zou ze communicatie, communicatie.
1: Ja, ik denk inderdaad dat het gewoon echt...
0: communiceren.
1: Daarom gaat...
0: Ik vind het wel knap dat mensen dat hebben uitgevonden op een gegeven moment. Er hangen er nu wat in de lucht, hè?
1: Ja, communicatiesatelliet.
0: Communicatiesatelliet, ja. Zie je wel. Ja, ik heb... voorgaan was het jaar ervoor. Toen zag ik zo'n Starlink-trein.
1: Oh ja.
0: Ken je dat? Een Starlink-trein?
1: Starlink, dat zijn al die losse, kleinere satellieten.
0: Van Elon Musk.
1: Duizenden van zijn van Elon Musk.
0: Ja, ja, ja. En als je dan een beetje treft, dan zie je ze in een parade, zeg maar, over je heen gaan.
1: Oh.
0: En dat was zo'n gek gezicht. Ik dacht, hè? En ik heb er toen een foto van gedeeld op mijn Instagram.
1: Ja?
0: En toen zei ik, van zijn er meer mensen die dit hebben gespot? En er waren heel veel mensen. En toen kreeg ik ook door van, dat is van Starlink.
1: Oh, dat is zo'n Starlink.
0: Bij helder weer, dan zie je dat over je... Ja.
1: Oké.
0: Okay. Boven je hoofd.
1: Oh, wat vet.
0: En in 1990 rolt de laatste Deux Chevaux van de band in de Citroën-fabriek in Portugal. De auto voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en is een ontwerp uit de jaren 40. De Deux Chevaux, ook wel genoemd...
1: De eend.
0: Het lelijke eendje.
1: Het lelijke eendje.
0: Toevallig stond er vorige week eendje op een parkeerterrein en toen zei mijn zoon nog van... wat een grappige auto.
1: Ja.
0: Ja, ik zei, de naam is helemaal grappig, want ze noemen hem eigenlijk de lelijke eend.
1: Ja.
0: Nou, dat vond hij helemaal gek.
1: Is ook een ja, vind je het een mooie auto of vind je het een lelijke auto?
0: Nou, het heeft wel wat nostalgisch of zo.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik zou er niet eentje willen. Volgens mij heeft hij wel goede vering.
1: Hij heeft flink goede vering, ja.
0: Ja, maar dat
1: er
0: hadden...
1: Toen hij zeg maar, nog flink in productie was, werd er ook gezegd... zeiden de Fransozen, ja, je kan hem van onder een helikopter laten vallen...
0: Echt?
1: En die vering vangt hem op.
0: Zo.
1: Maar ja, dan moet je hem wel goed laten vallen, want anders dan gaat het gewoon...
0: Maar ja, wie doet dat ook?
1: Ja, niemand.
0: Dat is, nee.
1: Het is een keer getest...
0: Het
1: is een keer getest, maar de motor zit voorin. Dus ja, daar zit het meeste gewicht. Dus die gaat gewoon
0: vol recht naar beneden.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, moet je niet proberen. Don't try this at home. Dat zou bijna een jackass stunt zijn.
1: Ja.
0: Ik heb er wel een AX gehad van diezelfde fabrikant.
1: Oh, ja.
0: Ja, was mijn eerste autootje.
1: Leuk.
0: En toen reden we, ik weet het nog goed. Ik draaide toen nog in de discotheken.
1: Mm-hmm.
0: En toen was een vriend van me mee. En ik ging op zaterdagmiddag altijd, voor die zaterdagavond, ging ik altijd plaatjes halen. Nieuwe muziek.
1: Ja, ja,
0: zo ging dat tegenwoordig. Kun je alles downloaden, maar toen nog niet. Dat was cd'tjes. Dus ik kocht cd'tjes. En we rijden terug naar onze woonplaats. En het was een mooi wagentje. Het was een heel klein wagentje. Maar het had wel een kanteldakje. Zo'n open dak, zeg maar.
1: Oh ja.
0: Weet je, die kon je dan tuk met een klik en dan, was hij, dan stond hij een beetje scheef en een beetje een open dakje.
1: Ja.
0: Maar mijn vriend wist de handigheid van dit raam, want er zat een soort veiligheidspal. Die kun je dan loshalen en dan kun je het hele raam eruit tillen.
1: Oh,
0: dus wij zijn aan het rijden en halverwege de rit, hij is wat aan het ahoeren met het raam. Ik had niks in de gaten, ik was aan het sturen. En ineens heeft hij het hele raam zo op schoot. Ik zei, wat doe jij nou, idioot? Ja, dat is echt... En toen ging hij ook nog staan tijdens het rijden. Ja, ook in dit geval, don't try this at home. Het is goed afgelopen, maar ik denk, mijn god, wat doet hij? Ik heb het hele raam hier in de auto.
1: Dat
0: weet
1: je ook wel, ja.
0: Ja. Waar gebeurt ook nog? Vanochtend bewolking, lokale bui. Vanmiddag klaar erop temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dat is hem voor vandaag. Straks hebben we nog de oude platenkoffer. Eerst nog een bijzonder verzoekje.

Lars die vraagt: Marcel, je hebt wel eens verteld dat je als radio-dj wel eens uit de box moet gaan. Dus ik dacht, draai eens even een nummer van The Golden Earring. Nou, dat ga ik doen, maar dan wel als The Golden Earrings. Want zo heten ze vroeger als eerst. Daarna is de S er afgehaald. Dit is uit die tijd. Dan.

0: Baco in Monaco.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Ja, het ritme van de zomer inderdaad. Nou ja, misschien ziet het er niet echt uit als zomer momenteel. Maar hou je vast, want het kreeg nu net weer een pushbericht van een andere nieuwsdienst. Het blijft maar regenen van pushberichten. Dat we het heet krijgen. Ja,
2: er is gewoon niet zoveel anders te melden. Dus
0: ik denk dat dat het is, ja.
2: Dan hangen we maar lekker in nieuws.
0: Het is vaak of zomertijd, hè? Komkommertijd.
2: Ja, en dan is het weer gewoon een heel dankbaar onderwerp.
0: Ja, het is een prachtig onderwerp. En ook omdat we hier in een klimaat leven wat nogal wat variatie met zich meebrengt.
2: Ja, een beetje een bipolair klimaat af en toe hebben we.
0: Een bipolair, dat is een mooie...
2: Ja, bipolair klimaat.
0: Bipolair klimaat. Doe je voordelen mee, dames en heren. Daar zitten we middenin. Jeffrey die zegt, we zijn op dit moment op vakantie met de caravan in Frankrijk. En samen met papa luisteren we altijd Sterren NL bij het ontbijt. Groetjes van Robin en Kai uit Ter Heide. Wat leuk zeg.
2: Smakelijk ook.
0: Met ontbijt in Viva la France aan het stokbrood. Dat eet je dan, toch?
2: Ja, zeker. Bon appétit.
0: Bon appétit is het.
2: Bon appétit. Ja. Oui, oui.
0: Ja. En is het dan un pain?
2: Pain, ja, dat is een brood.
0: Een brood.
2: Brood.
0: En wat is stokbrood dan? Is dat brood?
2: Nee, dat is...
0: Baguette.
2: Baguette, dank
0: baguette.
2: U. Ja, baguette.
0: Un baguette.
2: Un baguette, s'il vous plaît.
0: Nou, ik heb één keer te veel besteld op een camping... Maar ik weet niet meer wat ik toen gezegd heb. Ik heb niks gezegd. We moesten invullen op een blaadje, weet ik nog wel. En toen heb ik wat ingevuld. En toen kwam ik het de andere ochtend halen. Want dan moest je dan de dag van tevoren moest je het invullen.
2: Ja.
0: Ging het 's ochtends halen. Ik denk, dit kan niet van mij zijn. Ja, oui, oui was het. En dat was voor mij. Ik denk, kan nooit, man. Ik had het voor een week had ik brood.
2: Ja, en dat brood, dat stom is, de dag daarna is het alweer gewoon...
0: Keihard is het dan. Ja, dus dan heb ik ook echt... Ik dacht ook die dag daarna nog van, ja, ik ga het wel eten. Ik heb het ook...
2: Betaald.
0: Betaald. Dus het,
2: en toen de rest aan de eenden gegeven, of?
0: Ik vind Fransen echt niet mijn taal.
2: Nee, mij ook niet.
0: Nee, eenden, nee, ik weet niet wat beland is. Ik weet het niet meer. Het is weg. Nou ja, in ieder geval, Jeffrey en family, heel veel plezier. Dat waren Robin en Kai uit Ter Heide. Ja, en daar staat Jeffrey bij, maar misschien met de telefoon van...
2: Dat denk ik.
0: Van vaders, denk ik. En Dave de glazenwasser, die staat... Glazen te wassen, denk ik. Ja, ik zie een paar ramen en bewolking. Ja, het is nu nog een beetje bewolkt inderdaad, Dave. Maar hou je vast hoor, want als ik even kijk naar de weerkaarten... morgen 28 graden.
2: Oh.
0: Zon en bewolking, maar woensdag volop zon.
2: Hey,
0: volop zon bij 32 graden.
2: Nou, dan wordt het barbecuen.
0: Ja, ben je van de barbecue?
2: Ja, vind ik lekker.
0: En wat gaat er dan op?
2: Wat gaat er dan op? Saté.
0: Satéetje.
2: En spekfakkels.
0: Wat?
2: Spekfakkels.
0: Nooit van gehoord, wat is dat?
2: Weet je niet wat spekfakkels zijn?
0: Ik woon gewoon... aan de andere kant van het land. We hebben ons andere dingen.
2: Spekfakkels? Oh, ik vind het bijzonder. Dat zijn gewoon stokkies. En er zit spek omheen. Dus gewoon een speklap, maar dan op een rolletje. Een spekfakkel.
0: Zijn er luisteraars die dit ook kennen? Die mogen zich melden. Want ik ben namelijk benieuwd of dit... is dit een typisch Zeeuws iets?
2: Nee, dan zou er een wereld om open gaan. Nee, volgens mij niet.
0: Spekfakkel?
2: Spekfakkel.
0: Nooit van een spekfakkel gehoord.
2: Ja, lekker. Een
0: speklapje vind ik lekker inderdaad op de barbecue. Wel een beetje knapperig maken.
2: Ja.
0: Spekfakkel.
2: Een spekfakkel.
0: Nou, ja. Luisteraars die dit kennen, die mogen zich melden. Ik ben namelijk heel benieuwd. Ja, ik twijfel hier toch aan.
2: Oké, nou.
0: Is het niet bij jullie overkomen waar uit België?
2: Dat zou kunnen, ik weet het niet.
0: Spekfakkels. Ja, Maupie zegt, ja, in Gelderland hebben we dat ook.
2: Ja, zie je.

0: Raymond Hermans en in de boeken. 2:30 is het. Ochtendshow voor Avrotros hier op Sterren NL Radio. Marcel in de Morgen. En die Marcel in de Morgen, die kent de spekfakkel niet. Heel Nederland kent, zo te lezen, de spekfakkel. Want ik krijg hier een inbox vol met appies. Daar word je, nou, daar krijgt een paardenhik van.
1: Ja.
0: Zoveel appies. Dus Wouter, jij bent niet vreemd. Jij bent niet raar.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Weet ik zelf ook, in 9 van de 10 gevallen ben ik dat zelf, dat rare. Maar ja, het is overal bekend. Roosendaal kennen we het. Ook in Emmeloord kennen we de spekfakkel, zegt Niels. Dit zijn ze erg lekker op de barbecue, zegt Lisette. Mooi, hè? Mooie foto's worden ingestuurd, ook door Misha. Dank je wel voor de foto's. Het water drupt me, wat stroom in de mond.
1: Ja, heerlijk.
0: Chalene zegt, ik kom uit Aardemuiden in Zeeland. Ik ken zeker de spekfakkels. Lekker op de barbecue, zegt Mirjam. Och, man, wat een bericht allemaal. Ja, maar goed, ja, weet je wat het ook is? Misschien ben ik barbecue sowieso niet zo gek veel.
1: Oh jee, nee.
0: Ik vind het even veel gedoe, vind ik het. Ach man, wat gedoe is dat.
1: Hoezo?
0: Ah ja, maar als ik kook, dan is het veel, is 10 keer sneller.
1: Ja, maar het gaat toch ook om de experience?
0: En mijn experience is dat als ik het bak, dat het ook snel op is.
1: Ja, maar...
0: En dan denk je, ja, ja, de uitkomst is hetzelfde. Volle maag, joh. Dat voldane gevoel, dat heb ik ook als ik kook.
1: Ja, ja, oké. Okay,
0: en
1: ja,
0: ik kan net zo goed koken en dan buiten gaan zitten eten. Het is toch hetzelfde?
1: Ja, maar het is toch juist leuk en een beetje gezellig, een beetje uitpakken.
0: Ja.
1: Even van genieten.
0: Ja, maar ik doe het wel eens, maar dan is het hamburgertje, frikandelletje, dat soort flauwkul.
1: Is het makkelijk.
0: Is dat er makkelijk?
1: Ja, pak eens lekker uit.
0: Pak eens lekker uit.
1: Naar de slager, doe eens gek.
0: Ik ben een man alleen, hè. Ik moet alles alleen. Ja.
1: Je moet jezelf ook af en toe eens kietelen.
0: Ja, maar dat doe ik wel. Ja. Gisteren nog gedaan. Lekker gekieteld. Ik heb heerlijk gekieteld gisteren.
1: Je kietelt je helemaal verloren.
0: Ja, hè, wat zeg je?
1: Je kietelt je helemaal verloren.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Ik ben nu wel een beetje uitgekieteld. In het midden, zuiden en oosten van het land vallen er nog enkele kleine buien. Tussendoor schijnt de zon geregeld. En later vanmiddag dan volgt vanuit het westen steeds meer zonneschijn. Bij zwakke tot matige wind ligt de middagtemperatuur vandaag tussen de 20 aan zee en 24 in het zuiden. Nou, vanavond en vannacht dan wordt het vrij helder. Dan daalt het kwik naar 13 tot 15 graden. Morgen verloopt in de meeste regio's vrij zonnig, met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 2 files. De A12, dat is vakantieverkeer Arnhem-Duitse grens. Grenscontrole 12 minuten. En de A22 Beverwijk-Velsen. Tussen Beverwijk en IJmuiden heb je 19 minuten over 4 kilometer. Dan de stemming. Wij hebben inmiddels 3 liedjes in de inbox. Tenminste, als in de poll.
1: In de koffer.
0: In de koffer. Een polletje, oude plaatkoffer hebben we natuurlijk over. Waar ga jij voor?
1: Ik ga voor C.
0: C?
1: C, ja.
0: Dat is ook een leuk liedje, ja.
1: Zeker.
0: Maar die andere, ja. Nou ja, laat me weten. Jij bent aan zet. Wij doen niet mee. We hebben het opgezet. Het stemmen laten we jou over. Je mag stemmen in de NPO Luister-app.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Ik ga vanmiddag weer lekker kietelen, denk ik.
1: Nou, kietelen.
0: Heerlijk.

0: later is morgen. Ja, in principe, ja, als je het zo plat slaat wel. Ja, of overmorgen.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: En later ga jij op vakantie, later deze week.
2: Ja, lekker.
0: Mensen, krijg je vakantie dan? Holidays.
2: Heerlijk.
0: Lekker, man. We gaan eens even naar het platenkoffertje. Jij zei C, is er wat voor jou? Misschien kan ik nog een beetje een draai eraan geven door even toch die indruk te krijgen. Hè, als je het liedje hoort van, hey, toch.
2: Dat is toch handig.
0: Ja. Ja. Het is toch wel een gevoelskwestie.
2: Zeker.
0: Muziek en smaak ook vooral. Laat weten waar je zin in hebt. Ik heb op keuze A vandaag een nationaal product van de band Vitesse. Een mooi liedje van Vitesse en Rosalyn. Fantastische plaat. Als je naar mij vraagt, nationaal product. Maar ik weet, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nee, het moet Nederlands. Jullie zijn sterren, het moet Nederlands. Oké, nou ja, ja, ik denk daar een beetje anders over. Maar nationaal product telt ook zeker mee. Hè? Zeker. Dan hebben we keuze

0: Volendam, Bruine Café op keuze B. Dan hebben we nog een keuze C en dat is een liedje van Boudewijn de Groot.
1: Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder.
0: Ja, mooi liedje, tante Julia. Laat het weten, je kan stemmen ongeveer, nou...
2: Dikke 10 minuten
0: is ook mooi. Het is niet een dikke 10 minuten.
2: Een
0: volgevreten na het weekend dikke 10.
2: Ordinair volgevreten dikke 10 minuten.
0: Is het gewoon, ja. Dat is het. Ja, je hebt gelijk, Wouter. Oké, Rosalind, Vitesse, Dat Bruine Café, Pierre van Dam en tante Julia van Boudewijn de Groot. Ja, laat maar even weten. En diezelfde Boudewijn de Groot die schreef ook nog wel eens een liedje voor Rob de Nijs.
2: Ja, dat hoor je ook wel, hè?
0: Ja. En die gaan we eens even draaien.

0: En dat hoor je op Sterren NL. Jouw nummer 1.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: weten kan.
1: Ja, dan zet je een foto in je lijstje. En dan, als je niet iemand vergeten kan.
2: Och, ja. Nou ja, op een gegeven moment is het is ook gewoon een kwestie van tijd, hè? Want op een gegeven moment dan komt er een dag.
1: Ja.
2: En dan besef je, hé. Hey,
1: oh, ik heb er even niet aan gedacht.
2: Ik heb er even niet aan gedacht. Oh, en dan weet je dat dat het moment is dat het dus kan.
1: Dat kan, ja. Maar je hebt vroeger had je dat. Dus ook voor mijn tijd. Maar dat was te lang geleden. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader had ook zo'n ding in de auto hangen. Vroeger had je van die fotolijstjes. Die kon je aan. Hoe heet dat waar de lucht doorheen komt? Dat rooster, ventilatieroostertje. Dan kun je die fotolijstjes op je dashboardje plakken. En daar stond ook vaak onder de tekst: vergeet me niet. Dat is echt zo. Nee, je zit me. Ja, dit is echt. Ik kan me nog herinneren dat een foto. Volgens mij hing er ook een foto van mijn moeder in de auto. Zo'n vergeet me niet fotootje.
2: Maar dat vergeet je toch ook niet zo snel?
1: Nee, ja, maar dat was vroeger.
2: Toen, oké.
1: Ja.
2: Gewoon een constant reminder.
1: Constant reminder. Ja, of ook, en dat hadden mensen ook dan wel in de portemonnee. Een fotootje.
2: Maar dat zie dat je nog veel.
1: Dat je, ja, echt?
2: Ja, mijn oma die heeft volgens mij nog steeds in de portemonnee een foto van mij.
1: Nou, wel oma
2: een pasfoto van tijden geleden.
1: Ja, hè? Pasfoto.
2: Ja, is een pasfoto van school.
1: Ja, van school inderdaad. Moesten opa en oma ook altijd hebben.
2: Ja.
1: Ja, even een foto naar opa en oma brengen. Och, ja, nu het zegt.
2: Die moesten dat hebben.
1: Bizar, hè? Ja. What a time to be alive. Om nu allemaal alles te digitaal te hebben. Wil je een foto? Kijk me op mijn Facebook. Ja, oh nee, dat is ook wel oude West. Kijk me op Instagram.
2: Instagram. Of ik stuur hem even.
1: Ja, Facebook is oud, jongens. Facebook is uit.
2: Facebook is voor de boomers.
1: Is voor de boomers, ja.
2: Boomers.
1: Wie daar nog op zit, hè?
2: Nou ja, dat zie je wel. De migratie van Facebook naar Instagram.
1: Jawel.
2: Dat is, gebeurt veel. Er komen veel boomers bij op Instagram.
1: Ja, dat komt, ja.
2: Het is een soort indringen. Ze komen het innemen.
1: Ja, daar komen ze, de boomers.
2: Oh nee, er zijn de boomers.
1: Maar ja, heb je nog een Facebook?
2: Ik heb nog wel Facebook.
1: Ja, dat is het dus. Ik kan er ook geen afscheid van nemen.
2: Nee, want dan... Ja,
1: je mist toch wat.
2: Ja, ergens. FOMO ergens.
1: Ja. De toiletbezoekjes zijn bij mij ook altijd extra lang, want ik blijf altijd heel lang scrollen.
2: Op Facebook?
1: Die ook.
2: Oh nee, Instagram, kan ik niet lang op scrollen.
1: TikTok, ik moet alles in. Dan komt Snap nog even, komt een hele rambam, moet ik even controleren.
2: Je moet eigenlijk gewoon op smartphone detox.
1: Ja, in de vakantie wel, ja.
2: Ja, dat vind ik goed.
1: Dat zou iedereen eigenlijk moeten. We hebben een platenkoffer, lieve vrienden, vriendinnen. Nog 2 minuutjes, 1,5 minuut voor Rosalind.

vraag, wat wil jij? Wat wil je zo meteen horen hier in de ochtendshow? Als laatste tegen 10 uur, wordt dat Vitesse, Pierre van Dam of Boudewijn de Groot? Geef hem maar door, NPO Luister. Dit is de nieuwe Likkepep.

0: Lekker Pep en Circus Tent. Dat was de ene laatste, Wouter. Want de stemming is compleet. Wat is het geworden eigenlijk?
1: Het is, dit is een leuke stand uiteindelijk. 50% van de stemmen.
0: Oh, 50% van de stemmen. Ik zie dat ik de verkeerde liedje ook... We hebben Pierre van Dam heeft gewonnen.
1: Het is Pierre van Dam geworden,
0: oh,
1: jazeker.
0: Bij de grootdochter. Nou ja, leuk. Pierre van Dam, Bruine Café. 50%. Ik gewonnen. Dank voor het stemmen allemaal.

0: Ik zat afgelopen weekend nog even op Urk.
1: Op Urk, ja.
0: Dat zei ik vanochtend vroeger al op Urk. En dat was ook bij een echt bruin café was dat nog.
1: Mooi.
0: Mooi ouderwets, prachtig. En daar zat een groepje oudere mannen uit Urk. Ja. Maar die zijn ook niet te verstaan. Dat
1: nee,
0: is ook een taaltje op zich, is dat.
1: Nee, dat is een heel aparte taal.
0: Supergezellig. En die zaten met partij te buizen daar. Oi, oi, oi. Alsof er een drooglegging van wel misschien wel 20 jaar aan vooraf ging. Die dachten van, we gaan de schade nog eens even inhalen.
1: Ja.
0: Ja. Hoe was jouw weekend eigenlijk, Lucas van Leeuwen?
2: Nou, eigenlijk best rustig. Want ja, wij zitten te wachten op de tweede kleine. Dus dan is het toch een beetje aftellen. Ja. En iedere keer maar een beetje rekening houden met wat je allemaal gaat doen.
0: Oh ja, dat is ook wat.
2: Ja, zeker.
0: Toestand, hoe lang kan dat duren nog?
2: Nou, officieel nog 4 weken. Mijn vrouw is vanaf vandaag met verlof.
0: Oh ja.
2: En, maar goed, we hebben gewoon eigenlijk alle weekenden een beetje vrijgehouden. Omdat je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren.
0: Dus mocht het zo meteen non-stop worden, dan...
2: Ja, dan weet je waardoor het komt. Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, onze jukebox die heeft dan, voor mensen die dat niet weten, technisch gezien een vliegtuigje. En dan gaat hij dus zeg maar op de automatische piloot. Daar staat een vliegtuigje voor. Dus als jij die al indrukt, dan is er paniek.
2: Ja, nou ja, paniek. Voor mij niet.
0: Nee,
2: maar ik weet dat ik wat moet gaan doen dan. Maar dan zul je voorlopig even alleen muziek horen. Ja, dat zou kunnen.
0: Laat het over je heen komen, lieve luisteraars. De muziek gaat altijd door. Dus dat weet je. Hè?
2: Zeker. Nummer 1 in Nederlandstalige muziek blijven we gewoon. Hè?
0: Dat, zo is dat. Zo
2: is gewoon altijd zo.
0: Zometeen dus, dames en heren. Lucas van Leeuwen. Lucas van Leeuwen.
1: Wow.
0: Nou, fijne maandag allemaal. Morgen dan zijn wij er weer, Wouter.
1: Zeker, tot morgen.
0: Uur of 6, tot morgen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Knoopend Ouddijk en de Duitse grens in 2 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda 5 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum.
1: Lucas van Leeuwen.

25 april 2027 staat hij in de AFAS Live in Amsterdam voor zijn eerste eigen grote concert. En daar komt dit liedje ongetwijfeld ook voorbij. Zandloopster van Robert van Hemert. En het is deze week sowieso een spannende week voor hem. Want komende vrijdag komt zijn nieuwe samenwerking met Donnie uit. Dat is dan weer de officiële opvolger van Moet Dat Nou. Want dat liedje gaat dan weer Fisherman's Friend heten.

Bart en Sven die zijn op dit moment op vakantie in Griekenland. Op Kos om precies te zijn. Ze luisteren naar SterrenNL Radio via de app en via hun Bluetooth speaker aan de rand van het zwembad. Ze wilden heel erg graag deze horen. Donnie Ponce en Flamingo, oftewel Jij bent het voor mij. Daarvoor Wolter Kroes en Ruud du Soleil. En om in de zonnige en zomerse sferen te blijven, draaide ik ook Stef Eckel voor je en ik schrijf je naam in het zand. Justin de Wild komt eraan met Cheerio. Na Liefst uit Londen. Dit is Bluff. Van de

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Londen op NPO Sterren NL Radio. Waar je luistert naar Emily op volle toeren. De eerste editie van deze werkweek. Week nummer 31 alweer van dit jaar. Maandag 27 juli op de kalender. En de zomervakantie in volle gang. Dat is ook te zien in de berichten die je krijgt via onze NPO Luister-app. Dank daarvoor. Blijf ze ook vooral lekker versturen. Hè. Laat me weten wat je graag zou willen horen. Waar je uithangt. Hoe je programma voor vandaag eruit ziet. En ook als je aan het werk bent. Kun je misschien wel die energieboost gebruiken in de vorm van een liedje. Dus stuur vooral door wat ik voor je kan draaien op SterrenNL Radio. Monique Smit ga ik ook draaien. Carousel komt eraan. Net als Joey Nicolai. Hij heeft deze week de paradeplaat in handen met zijn nieuwste single. Heel aanstekelijk. Het liedje heet Tinto de Verano. Eerst hoor je Frans Duits. En wat is dan liefde?

Iedere week wordt hier op de burelen van NPO SterrenNL Radio hartstochtelijk vergaderd over de vele nieuwe muziek die wordt uitgebracht op Nederlandstalig muziekgebied. Die gaan allemaal even door de ballotagecommissie. Er wordt even gekeken van wat is nou eigenlijk het allerleukste liedje van dit moment. En welk liedje willen we wat extra aandacht geven? Kortom, welk nummer moet de NPO SterrenNL paradeplaat worden? En deze week is die eer toebedeeld aan Joey Nicolaes. Zijn nieuwste single heet Tinto de Verano. Daarvoor hoorde je Monique Smit en Carousel. En ik draai de Frans Duits voor je. En wat is dan liefst? Danny de Munk komt eraan met Mijn Stad. En dit is de DJ Cuneo remix van Late Tijd. Henk

Sterren.nl. En daarvoor Henk Dissel en Late Tijd. Het liedje dat hij uitbracht in de coronaperiode. Ik weet het nog goed. Ik zat op mijn zolderkamer en ik hoorde dit nummer voor het eerst. Ik dacht, ja, dit is een hit. Maar ja, doordat er niet kon worden opgetreden, heeft hij het ook bijna nooit live kunnen zingen. Dus Henk, mocht je luisteren, breng hem alsjeblieft nog een keer uit. Want ik ben er nog steeds heilig van overtuigd dat Late Tijd enorme hitpotentie heeft.

wat ik zoek. En de allermooiste van Jannes kwam ook voorbij op je radio. Liedje heet Addio Amore Addio. We naderen de klok van 11 uur. Tijd om even lekker een vers bakje koffie te pakken en de radio nog net een tandje harder te zetten voor

0: Show van Sterren NL is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment en natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen op NPO Sterren.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Staat tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes 7 kilometer file. Door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem. Dus afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog geen 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens. Door de grenscontroles een kwartier extra reistijd tussen Zevenaar en de Duitse grens.
1: Lucas van Leeuwen. Een nieuw

ook hele goede dansmoves heeft. Als ik hem op een podium zie staan, gaat hij echt wel een beetje naar links en een beetje naar rechts. Maar hij heeft ook liedjes uitgebracht over verschillende dansstijlen. Bijvoorbeeld, we dansen op de mambo. En deze, wij dansen samen de bossa nova. Je hoort de Django.

Deel van mij, hoorde André Hazes op Sterren.nl. En daarvoor nog ciao, doei, adios van Guido van der Graaf. En misschien ben jij je talenknobbel op dit moment ook wel lekker aan het inzetten op je eigen vakantieadres. Want ciao komt natuurlijk uit het Italiaans, doei uit het Nederlands en adios uit het Spaans. Dan zou je natuurlijk ook nog au revoir kunnen zeggen of auf wiedersehen. Dat zijn toch wel de meest voorkomende vakantielanden voor de Nederlanders. Maar waar hang jij op dit moment uit? Waar ben jij vakantie aan het vieren of ben je misschien gewoon aan het werk? Dat hoor ik graag van je. Een berichtje zo gestuurd via de NPO Luister-app. En daar mag ook zeker even een fotootje bij. Al is het een jaloersmakende foto van je uitzicht. Aan de rand van een zwembad, bovenop een berg. Of op een heerlijk vakantieplekje. Meld je even en laat even weten waar je uithangt. En welke muziek ik voor je kan draaien in Emily op volle toeren. Ga ik zo meteen mijn best doen om dat voor je te doen. Nu

BNR. De bankzitters en multimiljonair, of ze dat zelf inmiddels ook al zijn, geen idee. Maar ze gaan best lekker met hun muziek. Daarvoor hoorde je Peter en Melanie Beense en Het Voelt Goed. En mocht je af en toe op de achtergrond een boor voorbij horen komen, dan heeft dat alles te maken met het onderhoud wat op dit moment wordt gepleegd hier bij Avrotros aan de studio van NPO Sterren NL. Want ja, het is zomervakantie, hè? Dan kan er wat onderhoud worden gepleegd, maar dan weet je in ieder geval waar het geluid vandaan komt.

Want die heb je, nou, ik zou bijna willen zeggen, zoals gewoonlijk weer gezellig aanstaan. NPO SterrenNL Radio met de maandageditie van Emily op volle toeren tot 1 uur op je radio. Zometeen Wimmy Bauma in het zicht van de haven. Nu eerst wederom een verzoekje. En die kwam binnen van Marleen. Zij wil heel graag Jan Smit horen. Ze is er ook bij zijn jubileumconcerten. Om precies te zijn op 8 augustus op het Marina Park in Volendam. En ze gaat dit keer voor deze. Zolang je bij me bent, hoor je nu op NPO SterrenNL.

Het is al een heerlijke festivalzomer achter de rug. Zojuist de agenda van Yves Berensen even geopend voor de rest van de zomer. En er staan nog heel veel leuke optredens gepland. Waaronder Live at the Lake in Zoetermeer onder andere. Hij mag een optreden gaan geven bij het Formule 1 Circus in Zandvoort op 22 augustus. De Woerdense vakantieweek kun je hem nog gaan bekijken. En ook Brielle Live. En in september staat hij dan 6 keer in de Ziggo Dome in Amsterdam voor de streamers. Want ja, die komen er ook weer aan. En zijn grote hoogtepunt van dit jaar natuurlijk op 14 en 15 november... zijn eigen concerten eveneens in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zometeen hier Linkin Park en Circus Tent. En nu eerst muziek van André Hazes.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem, 3 kwartier vertraging tussen afrit Beek en Duiven. Het staat stil over 9 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug 4 kilometer file.
1: Lucas van Leeuwen.

Kantering. Je hoorde Damian van Os, daarvoor Frank van Etten en ik sta in Lichterlaaien. En zij opende het derde en laatste uur van de maandageditie van Emily op volle toeren. Zonder Emily, maar wel met Lucas hier. Tot 1 uur ben ik nog te horen hier op...

0: gezellig met je mee naar huis. En draait natuurlijk ook de beste muziek van eigen bodem, want je luistert naar de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dit uur muziek onderweg van Danny Vrogen en Mickey van Wijk. Linda komt eraan van Frank Boeien. En nu weer Samantha Steenwijk. Dit is Het Kan Maar Zo.
1: Sterren NL.

Caprera in Bloemendaal. En op 22 en 23 augustus sluiten ze hun openlucht theatertour af met twee optredens in De Goffert in Nijmegen. Dat is natuurlijk de hometown van Frank Boeien. Mocht je nou groot fan van hem zijn, vanaf oktober gaat hij ook weer langs de Nederlandse poppodia van Nederland. Dus deze man is still going strong. Je hoorde ook nog Samantha Steenwijk en Het Kan Maar Zo in Emily op Volle Toeren. Waar we zo meteen even gezellig naar de playa gaan.

0: Sterren NL.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

Berichtje binnengekregen van Mathieu uit Sittard. Hij heeft inmiddels al lang genoeg geduld gehad, zegt hij zelf. Zou je alsjeblieft Ro en Hersen willen draaien met Limburg, kwestie van geduld. En dan het liefst de versie samen met het Metropool Orkest. Nou, die heb je de afgelopen 4 minuten op je radio voorbij horen komen. Net als Tino Martin en Jong en Dom. Nelis Leeman komt eraan, ze mogen alles van

Inmiddels alweer 2,5 week geleden stond hij op het podium van het muziekfeest in Zwolle. Zijn eigen hometown, dat was een groot succes. Fons Feurink is daar echt een lokale held. En ook op Sterren NL Radio hoor je hem al regelmatig voorbij komen met dit lied.

Hij is zojuist de studio binnengelopen. The hardest working man in showbusiness op dit moment. Want jij, iedereen met vakantie. En dan mag Corné Klein invallen op Radio 2 tussen 9 en 12 in de ochtend met Aan de Slag. En dan hoor je hem natuurlijk ook gewoon nog iedere dag hier tussen 1 en 4 met de Kort en Klein Show. De editie voor vandaag komt eraan. Zometeen na het nieuws van 1 uur. En Jan Paparazzi rijdt gezellig met je mee naar huis tussen 4 en 7. Vanmiddag met de Jan Paparazzi Show. Fijne maandag verder. Tot.

0: Ja, ja.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 20 minuten. 10 kilometer file op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven door een ongeluk 25 minuten vertraging. De weg is wel vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Een 10 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Knoopend Ewijk en Malden 10 kilometer file.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Ja, hij zit erop. Gisteren was de laatste etappe in Parijs natuurlijk. De Tour de France, daar heb ik het over. En daar gaat deze, ja, met een knipoog, gaat deze plaat over. Tour de France, Hey Fransie, van Frans Duits en Lange Frans.
1: Je m'appelle

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem door een ongeluk 11 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De weg is weer vrij, de vertraging is een kwartier. Een half uur vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Knoopend Klaverpolder. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug is dat op de A16. Op de A29 is een slagboom aangereden bij de Haringvlietbrug. Richting Rotterdam staat het stil 7 kilometer vanaf Knoopend Sabina. Richting Bergen op Zoom vanaf afrit Oud-Beijerland ook 7 kilometer stilstaand verkeer. En ook op de N59 staat het stil, daardoor richting Herregatseplein 4 kilometer file in beide richtingen.

interesseert me echt geen ene reet van René Karsten. Nick en Simon met Pak van mijn hart. Hij scoorde een paradeplaat, was even uit het beeld verdwenen, zeg maar. Maar is helemaal terug met die nieuwe single. Ik heb het over Jeffrey Kuipers. I'm

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan het brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast toch altijd een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging ook nog 10 minuten. Dan wordt er nog altijd gewerkt op de A16 van Breda naar Rotterdam. Net voor de Moerdijkbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 bijna een half uur oponthoud.

0: 20 juli. En Justin de Wild zakt naar nummer 3 met Cheerio. Voor het eerst op nummer 2 in deze top 3 om 3 is de nieuwe van Yves Biddensen. Gaat ook lekker in de top 25. Misschien is het tijd. Maar de grootste Nederlandstalige hit van dit moment staat nog steeds op nummer 1. Het is Rutger van Barneveld.
1: De top 3 om 3.

de spijt. Nou, je hoorde ook nog muziek van Rutger van Barneveld, de nummer 1 in de top 3 om 3. Dat was Zwoele Zomernachten. Ik zeg, ik heb hier een stel met blazers staan. En als ik gewoon op deze knop druk, gaan ze spontaan spelen. Even kijken hoe dat klinkt.

Lotte Kroes op de Route du Soleil. En loop niet weg met Chris Cross Amsterdam, Tino Martin en Emma Heesters bij Sterren NL. Zometeen André Hazes, maar dat is dan de oude, zeg maar. De oude Hazes komt eraan. Voor mij geen slingers aan de band. Maar eerst uit de beste zangers Davina Michel en Duurt al lang.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in totaal met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Zoomland en afrit Tolen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. De werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk nog eens een half uur oponthoud. En tenslotte de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfartsdijk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.

vervangen door Luc Bral, een zanger uit België uit de jaren 70. In 1974 had hij een grote hit met het nummer Hallo, hier ben ik dan. Hij stelde zich even voor aan alle mensen op het plein. Dag Pierlala, dag Saskia, dag kleine blonde varkenshoeder. Ja, ik denk dat we heel wat luisteraars hebben bij Sterrenel Radio, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar er zit geen enkele varkenshoeder bij. Wat er wel bij zit, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat is je werk eigenlijk? Laat het even weten in de app van NPO Luister. Wat doe je voor de spreekwoordelijke kost voor die maandelijkse belediging?

jaar begint het alweer. Nee toch, het duurt nog wel een paar weken hoop ik. Hoger beroepsonderwijs. En ik heb ook nog iemand die werkt in een ziekenhuis als verpleegkundige. Dat is Thea. En die zegt, Janneman, draai even de nieuwe van Fons Feurink. Ja, la, la, la, la. En dan komt er nog eentje binnen. Even kijken, wat is die? Dat is een buschauffeur. Een vrachtwagenchauffeur. Dat is Ruud. De tweede Ruud van vandaag.

Kramer uit Raalte. Robert Pater was dat op de Mondere Maandag. De mooie Mondere Maandag. De mooie muzikale Mondere Maandag bij Sterren NL. Gina en daarvoor hadden we Frank van Etten. Hij was een jongen van de straat. En ook nog Facey. Hoogte nieuw afgelopen vrijdag in de top 25. Fons Veurink was dat, ja. Ik wilde zeggen Robert Veurink. Nee, dat is zijn broer, denk ik. Fons Veurink. We gaan naar Ruben Bijlemans. En die zegt Gianmarco Borsato. Wat mij betreft zijn allerbeste plaat is van het album Zien uit 2011. Dit is 18 jaar.

dat zou leuk zijn. In ieder geval tot een uur over 7. In de Jan Paparazzi Show, 4:15, maandagmiddag. Dat betekent tijd voor Tol Hansen. En ik ga een plaat draaien van Tol, die hebben het nog nooit gedraaid. Een van de luisteraars, een van onze vele luisteraars, stuurde mij... Wanneer was het afgelopen donderdagmiddag een appje voor een plaat, twee patat en een...

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Je ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur op Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest is een ongeluk gebeurd. Eerst de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam. Voor knoop het Ketelplein 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Dan de A16 bij de Rotterdam voor de Merwedebrug. Bij de werkzaamheden daar bijna een half uur oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd voor Moerdijk. De weg is dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A27 bij daar Gorkum. Voor de weg Gorkum rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat kost je een kwartier.

Meidelijke Donnie en Yves Berendsen. En Yves die gaat dus vandaag niet draaien met zijn single. Misschien wordt het tijd. Nee, die draai ik dacht je niet. Wat ik wel ga draaien uiteraard zometeen is de legendary Romana met Ik Droom Van Jou. En we draaiden ook nog Samantha Steenwijk met een nieuwe single Je Weet Niet Wat Je Mist. Ik hoop dat hij in de top 25 komt komende vrijdagmiddag. Even kijken. Marja in Stijn die zegt Jan, zou jij een plaat willen draaien van John Spencer? Voor mijn moeder, dat is namelijk een grote fan van John Spencer. En ze is vandaag

Tequila daarvoor van de Haagse hitmachine John West. Die schijnt in Spanje te zitten volgens mij. Ik dacht dat ik het werd gezag op de sociale kanalen. En Django zit in Italië, dacht ik. Net zoals Jannes, die zit ook in Italië. Al die artiesten zitten overal en ergens. En deze maestro die zit deze week in Oostenrijk.

ons hoofd hebben zitten, in ons hart hebben zitten. Hoofd koel, hart warm en we denken allemaal tegelijkertijd aan diegene. Dan zou de wereld toch een beetje mooier moeten worden, denk ik, hè? Frank Boeien uit de jaren 80 en 1 miljoen.

Hilversum, hij heeft al helemaal niks. Maar Baco in Monaco. Een hit uit de top 25. Zware Shaq en Ferry de Lidse, man met het witste gewit uit de showbiz. Oeh, als die naar je lacht, doet het pijn aan je ogen, denk ik. Ferry de Lidse en Baco in Monaco. En daarvoor hadden we Rutger van Barneveld. Want dat was ook Rutger van Barneveld, een paar jaar geleden. Nog niet met de zwoele zomernachten, maar met een andere hit van hem. Die plaat heette Vier het Leven. En

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Totaal staat er nog geen 60 kilometer aan files op dit moment. Maar ongelukken zorgen op een aantal plekken wel voor problemen. Om te beginnen de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Dus Hoevelaak en Barneveld is de rechterreis ook dicht. Vertraging 5 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen ook een ongeluk. Hier zijn zelfs 2 rijstroken dicht. De vertraging 1 kwartier. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog is een ongeluk gebeurd. De weg was even dicht zelfs. Vertraging 10 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 10 minuten oponthoud. En dan de A16 bij de Rotterdam bij de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden. Daar 20 minuten vertraging. En tenslotte de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is hier tot zeker vanavond 8 uur dicht. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Jan Paparazzi.

0: Paparazzi Show op Sterren NL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait een plaatje Jeroen van de Boom.
1: Nou, wie daar voor Van Evenogen.
2: Of Frans Bauer.
0: Of een Gerrit Joling, dat zou ook leuk zijn.
2: Of je draait een plaat van Gordon.
0: Nou, je mag zelf kiezen. Joe!

En die man had heel vet haar. Ik ga zo meteen even uitzoeken hoe die heet. Ik heb het nog niet voorbereid. Moet even op zoek allemaal. En ik ga niet Ome Kobus draaien van de Amazing Stroopwafels, maar een andere plaat van ze. Ze hebben heel veel leuke nummers gemaakt. Ik ga namelijk Naar het mooie weer draaien. Die gaat over de vakantieperiode. En dat allemaal zo meteen even na 6:30 hier op de Montere Maandag bij Sterrenl Radio. En dit is een klappertje uit onze top 25. Alhoewel, klappertje. Ik denk de laatste week. Dit is Henk Dissel.

0: Janneman op Sterren NL Radio. Gaan we even lekker half zeven, half zachte. Met een plaatje uit mijn eigen collectie van de Amazing Stroopwafels. Heb ik meegenomen vandaag van thuis. Een plaatje uit 1982. Die plaat heet Naar het mooie weer. En er is een plaat die werd heel veel gedraaid op de radio destijds in 1982. Onder andere bij Radio Atlantis in Rotterdam. Toen nog op de 98 MHz vanuit de Rogussenstraat in Rotterdam. Koolhaven, waar het de krachtschijf was. Een week lang was het zeg maar de paradeplaat van die radiozender. Radio Atlantis Rotterdam, de krachtschijf heette dat. Heel leuk gedaan, jingeltje van Biel van Dijk. En de Amazing Stroopwafels zongen toen Naar het mooie weer. Het werd geen hit, maar het is gewoon een hele leuke plaat. En de Amazing Stroopwafels even uitleggen, dat is een Rotterdams gebeuren van oorsprong. Ze waren met z'n drieën, het waren drie heren eigenlijk, een beetje olijk uitziende heren. Wim Kerkhoff, Arie van der Graaf en Rien de Bruin. En later waren ze ook met z'n tweeën, dan ging er nog eentje weg en dan kwam er nog eentje terug. Je kent het allemaal wel. En die ene had altijd een grote contrabas bij zich en daar sloeg hij altijd keihard op. En ze waren voornamelijk bekend als straatmuzikanten in de jaren 80 in Rotterdam. Onder andere bij het gebouw van Termeulen, het warenhuis, op het Binnenwegplein in Rotterdam Centrum. Daar stonden ze vaak, dan kon je dan een gulden geven of zo, of een paar kwartjes. Of je gaf niks, dat deden ook heel veel mensen natuurlijk. Hè. Straatmuzikanten, dat waren het, de Amazing Stroopwafels. En ze maakten heel veel platen. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaii. Ik ga naar Frankrijk en een heleboel andere dingen, maar ik vind dit altijd een leuke plaat. Die gaat namelijk over de vakantie. Die gaat namelijk over het feit dat mensen op vakantie gaan. En misschien is het wel je laatste werkdag vandaag, of je eerste vakantiedag. Dat kan allemaal, hè. Eind juli vandaag, de 27e. Dus deze plaat, die gaat over het feit dat mensen op vakantie gaan naar Frankrijk, naar het mooie weer. Maar ja, of het echt zulk mooie weer is, dat gaan we de komende 3 minuten horen in de plaat van de Amazing Stroopwafels Naar het mooie weer. Uit mijn eigen collectie, vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: Half zeven, half zacht.

fantastisch leuk event. Eerlijk gezegd, ik kan het gezellig maar hoeren. En, ja, het is net of je in een café zit. Zo een beetje tegen elkaar zit te hoeren. Ja, als ik ook niet toe. Niet leuk vind ik ook niet naartoe. Jij vindt ook een leuke wens te maken, wederzijds. Niet in de zeik te nemen, maar gewoon een beetje humor. Ja. Tegenwoordig mag we zo weinig in de

0: Peppers en de veel te lange nacht. De paradeplaat van vorige week. En daarvoor hadden we Frans Duits met Wat is dan liefde? Vind ik altijd een hele mooie plaat van Frans met een mooie tekst. En daarmee komt er een eind aan het gebeuren op deze montere maandag. De 27e juli van 2026. De Jan Paparazzi Show.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: We gaan de Bietenbrug op voor de maandagavond.
1: De show van Jan.
0: Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. We gaan afschalen.
1: Maar je moet mij één ding beloven.
0: Eén ding zou ik heel leuk vinden.
1: Luister morgen als het kan.
0: Ja, morgenmiddag om een uur of vier ben ik inshallah. Deo van Lente weer terug op deze gezellige zender Sterrenl Radio. Uit de grond van mijn hart. Bedankt voor het luisteren. Hou er het gezellige maandagavond over. Hou het gezellig, hou het gezond. En wat mij betreft graag tot morgenmiddag.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
3: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
3: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
2: De gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden, waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. De strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. De strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.